Van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem, en toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden.
2: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week. Dit is L1.
3: Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes. Tuk, tuk.

0: 4 uur. Nou, was wel een lange rit, moet ik eerlijk zeggen. A2 was aangesloten, beide richtingen. Volgens mij is het nu allemaal weer open. Maar Lotte even weten, via de L1 hebben we Guur Geer van nu. Het was dus net binnen, een beetje stressmoment hier. Ik kwam al stomen minoeren. Maar goed, Geur en Anka van de radio komen meehelpen. Toen met 10 uur om lekkere ethisch weer door de radio heen te knallen. En gewoon straks ook weer wat leuke dingen verzinnen. Waar we de Uvel kennen, hebben we allemaal wat gewonnen was in de jaren 80. Nou, we zitten midden van de week. Het is vandaag Classic Groensdag. Pas ook wel natuurlijk bij die ethisch. Ik ga toch maar eens even kijken wat vandaag allemaal die ethisch brengen. Bij die klassiekertjes, want het is er ontzettend veel geweest. Ik hoop dat je allemaal een beetje een fijne dag hebt gehad gisteren. Het was van bloed eten. My god, ik heb me kapot gezweet. Goed, de laatste flessen met alcoholvrije groeten. Wijzen, die zingen geloof op Pascal gisteren. Dus dat is allemaal weer goed gekomen. En deze dag, uiteraard, beginnen we ook met de dagelijkse gang van zaken. De kalender heeft Maarten meegenomen op vakantie. Tenminste, ik heb hem nog niet gezien. Ik weet niet hoe het zit. Ik ben ook niet of er gewoon aan is gekomen op vakantie. Dit moesten we nog 1,5 week wissen. Toet het iets. Straks vanaf 7 uur dan stuurt Stefan weer aan. En dan over 2 weken, zeg maar 1,5 week, dan zitten we weer lekker samen. Fransje Broekhuis is wel van de partij. En Fransje, de hit werd gemaakt. Maar als ik het lot zie, hebben we het hartstikke zwaar op televisie. Dus. Hallo? dat is even. Ja, daar ben ik voor terug. Ik heb toch geen Angers Waal kan laten zien. Nee, dat ga je niet weer. Hadden we een schoen pleetje gemaakt met een zonnebril. Nou, dat werd allemaal zwart. Nou, dan moeten we dan maar van hier doen. We willen even alles om die aanswengel, heb je begrepen. Jammer nu wachtwoorden. Dat moesten dan nog gaan als ze net op die binnenbus. Hè. Maar goed, wat zei Fransje Broekhuizen deze ochtend? Ik kon de geval even voorlezen. Classic Groensdag is een werk van de ethisch op de internationale dag van de identificatie. Kus hij voor Alison Moyet in 1984 met... Oh, die prachtige plaat. That old devil called love. Heerlijke plaat, Fransje. Nou, gewoon kijken of die pleasure zo meteen... wel nog een keer fatsoenlijke lotte gezin op de televisie. Haak kunnen we allemaal gewoon met even alles aanspengelen. Dankjewel daarvoor. De eerste is dus gezat. En hey, daar hebben we Maurice Michiels. Is er niet als die nachtdienst bezig, Maurice?
1: Hey, goeienacht, mannen. Ja, voor jullie goeiemorgen.
0: Ja.
1: Ja, klas woensdag. Midden van de week zitten we weer. Nou, we gaan weer even de goede kant van de week op. Het weekend. Ja, mijn voorgloeier voor deze jaren 80 Classic Woensdag. Daar ga ik voor Modern Talking met Cherry Lady.
0: Oh, lekker fout, man.
1: Man, ik wens je een fijne uitzending.
0: Ja, blijf gezond,
1: hou het rustig. En dan horen we morgen weer. Radio.
0: Radio, dankjewel. Hallo heren, hallo gluwappies. Ik ben Gert Vreugen dan normaal, maar anders kunt er het gebeuren wegnemen van. Gezien al mijn verplichtingen vandaag. That's it, Marley Zijlstra. Marley, goedemorgen. Fijn is er door Biebus. We zitten nog immer in de jaren 80. Dat doen we de ganse week natuurlijk. En het is vrij gemakkelijk voor mij om begin in te zenden. Vandaag hoor ik namelijk voor Skandaal in het Sperrbezirk van de Spider Murphy Gang. Dat vond ik altijd wel een heel schoon nummer. Wens je een hele heerlijke, fijne muzikale dag toe. Vol plezier. Groetjes. Het meidje. Oh, het Gelentse Heuvelland. Ja, dat is gewoon. En als je een drukke dag hebt, zo wie Marley Zijlstra, ze was zo, dat wil ik naar mij nemen, naar die jaren 80 en al die lekkere, fijne knallers te kunnen draaien. En het pleitje van de Spider Murphy Gang kon ik zeker erbij zitten. Dat was ook die Neue Deutsche Welle, zeiden ze toen destijds. Hè? Oh, heerlijk om dat nog een keer mee te maken. Monique de Marketenser zegt, goedemorgen. Ik dacht aan George Michael en Aretha Franklin met I Knew You Were Waiting For Me. Jochtallen werden er ook allemaal lekker bij gezat. Kent ze het nog? 1987. Oh, dankjewel, Monique de Marketenser, voor die bijdrage. En Josje Tossing is er vlug bij. Hey Josje, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, mannen.
0: Hallo, man.
2: Ik ben nog vroeg onderweg, dus ja, het is 4:15.
0: Ik huur het, jongen.
2: Onderweg naar Brunsum.
0: Naar Brunsum.
2: De Westholen.
0: Aha.
2: Voor Valkenburg, Bergen, daar blij te rijden met de stremming.
0: Oh, van... ja.
2: Dat doet nog deze week tot zondag.
0: Het is een gedeuze beweging, hè?
2: En de vergloeier voor mij voor de Classic Wednesday.
0: Ja.
2: In de jaren 80's zeg ik Toto met Afrika.
0: Toto met Afrika, joh.
2: Hey, jongens, een fijne dag.
0: Ja, dat is gaan.
2: Dobbe. Radio, hè?
0: Radio, hè? Hai, je even telefoon moet zitten, ja. Dit is ook zo'n schoenen, ethisch. We gaan naar Ultravox met Vianna en de ethisch week bij L1. Classic Groensdag. Lotse binnenkomen die lekkere platen uit de jaren 80.
3: Ik wou

0: van dit eerste uur van Ultra Fox Vienna. Dus je bent er zelf al een keer geweest hoor, in Vienna. Heb ze nog fijne herinneringen aan? Of foto's en alles, fotoalbums. Je had van vroeger ook natuurlijk, want dan moest er vroeger niet te roken, te lang in het fotoapparaat lopen te zitten. Weer alle foto's geel. L.A. 80's Week. Ik kan ze nu niet meer voorstellen dat ze vroeger foto's ging maken. Dat ze maar een roken had van 12, 24 of 36. Dat ze binnen twee weken moesten wachten voordat die foto's ontwikkeld waren. Dat ze toen eens op kunnen holen. En dat dan morgen aan moest wachten tot de foto's allemaal gelukt waren. Maar goed, en nu maken ze bijvoorbeeld 24 to-do's foto vandaag. Maakt allemaal niks meer goed. Zou ze zo allemaal kennen afdrukken. Maar goed, dat ook binnen nemen ze meer. Iedereen bewaart die in de coinzak en in de telefoon. 8 uur van 6 geworden, hier bij Pascal in de LN Ochtendshow van deze dag. Midden van de week zitten we op de 16e. En we zitten met de klassiekers uit de jaren 80. En Imus stelt weer ontzettend vroeg, mits zien wat ze links op de box zit. Dat is onze grote vriend Stefan van Inge. Stefan, goedemorgen man.
1: Goedemorgen. Onze lonely night. Ja, de lonely. Eenzaam in de nacht strijd. Ja,
0: eenzaam in de nacht.
1: Om onze voorgoeie door te laten gaan.
0: Ja, dat heb ik goed, jong.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Goedemorgen, Stefan.
1: Op deze classic gewoon zeg.
0: Ja, dat is het.
1: Ja, ethisch week, dat is ook de classic gewoon zeg. Moet natuurlijk in een nummertje staan wat met de ethisch te maken heeft. Luc, ja, mij ook daar zijn genoeg klassiekertjes gemaakt.
0: Oh joh.
1: En als het mij vreugd, kom ik dan op één nummer uit als ze zei van wat is de grootste klassiek route jaren 80.
0: Ja, wat is dat dan?
1: Dan kom ik toch terecht bij Michael Jackson met Billie Jean.
0: Hele fijne
1: dag. Tot morgen en radio, hoor.
0: Radio, want Michael Jackson mocht natuurlijk zeker niet ontbreken. Zeker zo'n fantastisch liedje. Ja, ik weet niet of ze de film gezien hebben, Stefan. Ik ben zelf door de bioscoop gegaan. Door was toen Dukker op de turf gezet. Met de lekkernijen allemaal voor dich. Samen met Fozzie. Ja, ik weet het wel. Ik zie dat wel eens Dukker is er langs drie. En daar heb ik die film toen gezien. Waar ze ook hun Billie Jean lieten zien. Wie ze het gemaakt hebben. Fantastisch om allemaal mee te maken. En volgens mij kan er voor jou weer een nieuw deel van Michael Jackson van die film. Eigenlijk een beetje... Ja, dat is toch wel leuk om dat nog een keer te zien. Van Stefan van Ingen. Dan Michel Bakker. Michel, goedemorgen man.
2: Goedemorgen. Pascal, Stefan, vrienden van de nummer 1 koninklijke ochtendshow in Nederland.
0: Zo hé. Nou,
2: waar gaan we?
0: Met
2: de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Bab met Kristalnacht.
0: Dan
2: maar wat volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de bargaande. Gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de bargaande voor L1 Radio.
0: Radio. Ik denk als Kelsen Frans nu wakker is en een uur dat Bab erin geknald wordt. Dat hij denkt van, hey, dat moet ik ook doen. Gisteren kwam de hoog met een plaat van Bab. Maar Bas niet de Kristalnacht. Maar dat is wel één van die platen die de Deutsche Welle. Die nooit Deutsche Welle. Hetzelfde als Skandaal en Sperber zingen van de Spider-Murphy Gang. Die Marley Zijlstraal aanvroeg hier bij alleen. Fantastisch om te huren. Kollega Harold, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
3: Halleluja, wappies. Voor deze woensdag word ik weer een nummerje van de Clash.
0: Rock the Cashbow, hè.
3: Mensen gegammel in de kollega woensdag. En radio, hè.
0: Zoals in decennium natuurlijk, hè. Rock the Cashbow van de Clash. Komen zeker op een liefje erbij zitten. Dennis Thomas, goedemorgen. Wat zegt er dan?
4: Goedemorgen, Pascal.
0: Goedemorgen, jong.
4: Hoi, vrienden van de Ochtendshow.
0: Ah, ik kan zo ook zeggen.
4: Mijn bijdrage voor vandaag wordt je witmix met Sweet Dreams.
0: Sweet Dreams are made.
4: Fijne uitzending weer.
0: En wat zeggen we dan?
4: Radio, hoor.
0: Radio, hoor.
5: 80's. L1. 1 week 80's.

0: aan denken en een koffer pakken. Zo van, hey, moeten we lekker door het warme zuur gewoon. Maar het hoofd de gisteren is nog niet, hè. En vandaag is het 20 graden en weer druilerig op dat moment. Tenminste, ik heb de auto niet overwassen vanmorgen. Dan kwamen genoeg droppeltjes de loog goed. En daar maken we ook allemaal niet zo goed. Droppeltjes vallen zo meteen nog lekker in het cupje. Waar de eerste bekje koffie moet ik nog even gaan halen. Ik moet het allemaal zelf doen. Normaal stuur ik Maarten altijd even. Maar goed, nog anderhalve week jongens. Dan is dat weer terug. Nou, we hebben de systemen ook weer gereset. Dat betekent dat we het pleintje van Fransje Broekhuizen ook even kunnen laten zien. Nou, stijtig, classic Groensdag. Wordt er een fijne zonnebril heet. En ja, in de dag van de identificatie. En dan staat dan zijn paspoort, likt op B. En zien een sign, hè, om het zo maar te noemen. Geel, het pienenbutske, zien een snor. En het rundje wordt dat zijn logo afgebeeld staat. Dankjewel daarvoor. En radio, dat zit er ook deze ochtend weer. En dat zeggen we ook zo meteen als we afzien gaan nemen van IMSTL. We eerst moeten zeggen van, wat is de vulgeleur voor vandaag? Ronald de Buxemeester. Goedemorgen Pascal, we gaan vandaag nog eens proberen met deze plaat. Pretend you're happy when you're blue. Ja, dit vroeg hij aan, al heel tietje. Ik heb het over Elvin Stardust met Pretend. Dankjewel Roland de Buxemeester voor de bijdrage deze ochtend. En dan zeggen we wat ik al zei, radio. Dan door, want we gaan door met... Hey, Erwin van Ewijk, goedemorgen man.
1: Goedemorgen Pascal en
0: hallo.
1: Ik Stefan.
0: Ja, dan ik Stefan. En dan ik Nieuwappies, hè. Hey.
1: Ja, heel weer woensdag, hè. De week alweer de midden.
0: Gelukkig wel, hè.
1: En dan is het classic woensdag.
0: Ja.
1: En om een wonig heel wat taak te zien, dan bak ik een mixed emotion. Met Maria Maria. Of I feel love, ik weet precies niet. Maar dat met Pascal wel.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik iedereen een fijne woensdag. Werkt allemaal. En
0: Radioa, nou is die plaat door zo komen. Zoals je de ouderwetse danspasjes ook in een keer kunnen oefenen. Heerlijk om die te horen. Mixed emotions. Maria, kwam die niet in het Pruisen? Ik heb geen idee. Ik weet het niet meer. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier met Ruudje uit Klummen. Op deze classic 80's woensdag. Gewoon een gever. Status quo met Indie Army Now 1986. Fijne oetsing en Radioa. Ik weet niet of het op Belize gestijd is, status quo. Maar het is wel een goede inzending, Ruudje uit Klummen. Gewoon hem zeker even erbij zetten. En dan onze Fred. Onze Fred de Week. Goedemorgen Fred, hele goedemorgen hoofdvogeluurs en medevogeluurs, midden van de week alweer. Vandaag gehaktdag en Dom dacht hij aan zon en peper met push-it. Ja, een beetje peper en zaad kan natuurlijk niet kwaad. Maar ze zeker altijd even door op die gehak. Beetje ballen van maken, beetje zuurker erbij, dan kan ze de dag weer beginnen. En de man die vandaag ook weer lekker met de vingers in de grond gaat zitten is Christian de Hovenier. Christian, goedemorgen.
2: Goedemorgen heren, hier is Christian Lovenier uit Brunsum.
0: Welkom.
2: Vandaag Classic Groenzeeg. En dan 1980.
0: Ja, jongen.
2: Dan kon ik voor Supertramp met School. Dat was toen een grote hit in 1980.
0: Ja,
2: dan wens ik nog een hele fijne uitzending en een schöne dag.
0: Ja, kom
2: en dan zeggen we...

0: toen hier op break, hè? Met Super Trooper EBLA in de LA 80s week. Heerlijk, jongen, om al die gedachten weer een keer een rondje op de grond. Wat was het Destiny's Dates? Dat ze in de show ging met die grote, dikke boekentas. En deze muziek op de radio.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die 80s.
0: Dat dubbele appje binnen is een van ja, School van Supertramp is toch veel aaier. Ja, dat klopt. Ze is in 1974 uitgebracht, maar in 1983 was een hit geworden hier in Nederland. Dus die mag gewoon blijven staan. Dan zitten er geen platen die niet kloppen. Ah, dan komen we zo meteen wel even zo boet. Eerst komen we de volgende in de drie. Kent dat is Maurice van der Vin. Ah, dit zit toch een beetje fout. Want Rolling Free van Johnny Cash. Ah, dan moeten we afstroven, want het is in 1971, Maurice. Even zien, gewoon nog een dag. Maar dan maak ik zo dat ik hem zo meteen wel weer met een andere knaller uit de jaren 80. Marco Vonk, goedemorgen.
2: Goedemorgen Pascal en collega's van The Legends hier op de Classic Wednesday.
0: Welkom.
2: Ja. Een lekkere klassieker, maar dan van de jaren 80. It's the final countdown.
0: Oh, Euro.
2: Europe Radio.
0: Radio. Gaan we erbij zitten. Europe met de final countdown. Een van die lekkere platen was ik heerlijk op eens headbangen. Tenminste, als we nog een beetje lange horen hebt. En wat vind je? Moet ik morgen even een pruik meenemen en een keer lekker meedoen met een lekker stevig nummer? Dan laat het maar even weten, want ik heb nog wel een ouderwetse pruik in de kast liggen met lange hoorn. Dan ken ik dat zelf. Ik heb al lang niet meer geheadbanged. Ik weet niet eens wie het moet, maar het kunt maar goed. Laat het maar even weten. Als het moet, dan doe ik het wel even vroeg. Frankie Schultes, goedemorgen grote vriend.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, gloeiwappies. Hij met de Frank Schultes het Bronsen.
0: Welkom.
3: De automatische turmateur op de Classic Kronzig.
0: Ja.
3: Ethisch. Ja mannen, we zitten weer op midden van de week.
0: Ja,
3: geet
0: lekker,
3: weer de goede kant op.
0: Heerlijk.
3: Morgen nog een happy weekend. Dus,
0: oh, dat is
3: lekker
0: goed, Frankie.
3: Klusjes voor vandaag. Gewoon een schuifdeurtje ombouwen in Sleenaken.
0: Slennig.
3: En dan nog hier gewoon wat nog binnenkomen aan Steuringen. Mannen, minder in inleg voor vandaag.
0: Ja, ben benieuwd.
3: Ik ben toch proberen, hè.
0: Met?
3: Barbara Mason, with another man. Mannen, gewoon zich een fijne dag. Een schoon uitzending en besmorgen. Op de tijdens donderdag. Radio.
0: Radio, pas op, Frankie. Dus wanneer tussen die schuifdeuren de hulkums, hè? Je hebt er wel eens gezien. Ik weet nu welk merk dat dit duidt. En dan zit ik altijd te kijken van, oh, zal Frankie er niet bij zien? Zal ze een keer een schuifkoe trekken? Dan moeten ze Frankie bellen. En dan kan ik Frankie tenminste een keer tegenkomen als dat werk is. Nou, dat moeten we niet doen, natuurlijk. Welkom erbij zit de Barbara Mason, another man. Hier bij Alain in de Ellie Norton Show. Josje Kerres, goedemorgen, Pascal en Stefan. Vandaag op Classic Groenzaag. Het eten is van mij. Doe het maar. Take on me van AHA. Fijne dagen. En Radio A. Groetjes van Jos. Dan komen we onze andere grote vriend. En dat is een van de mannen met de blauwe nummerplaten. Ik heb het over onze oppertaxichauffeur Robbie van der Hoven. Rob, goedemorgen en welkom in de uitzending voor die bijdrage. En
4: goedemorgen Pascal, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo Robbie.
4: Ja, ik heb gisteren een valiescombinatie gehad met de Vito.
0: Ja.
4: Van het Melik via Den Bosch naar Hout en Haarlem.
0: Ja.
4: Toen van Hilversum naar Bennekom. Ben ik om naar Nijmegen. Mm-hmm. En Nijmegen Venray, de kom helaas te vervallen.
0: Oh, kan er vervallen.
4: Wat betreft vandaag heb ik een extra dag free.
0: Oh, lekker,
4: dus
0: het
4: is vandaag wel woonzig. Vanmiddag is de broederskiemiddag weer, dus ik denk toch daar naartoe gaan.
0: Oh.
4: En wat de vogeluur betreft, ga ik voor ph.d. I won't let you down.
0: Ja.
4: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio 1982. PhD. I Won't Let You Down. Komen we zeker erbij zitten. Heel fijn. En heel veel succes vanmiddag met Kine. Ik hoop dat ze het schoen wint. Nou, daar hebben ze al een paar prijzen gewonnen. Waar raden ze vandaag free ups, hè, Rob? Want gisteren was het zo'n fijne dag. Had ze heel lekker in de zon kunnen zitten. Vandaag een beetje druilerig. Maar dat maakt allemaal niet zo goed.
1: Ethisch week.

0: Lekkerder dan. Ach, heerlijk. John Cook en Malikam. Jack en Dejan hier in de Ellen Ochtend Show. Deze dag dat we midden van de week zitten. Op de Classic Call. Zeker ze vliegen om de over de platenuur. Ik zou er eigenlijk mee moeten headbangen. Nou, zal ik dat nu door met die pruik?
1: Ja, dat zet ze natuurlijk ook niet tegen het doel van mijn oren, Pascal. Dat gaat bangen met die pruik.
0: Ja, mooi door.
1: Jazeker, man. Dat willen we toch wel eens even keer met maken.
0: Gewoon door, jongen.
1: Dus lot gaan.
0: Ja, dat gaan we morgen even zeker door. Dan komen we even op de zolder duiken. Wordt die vettige pruik bakken. En dan morgen lekker met de kop smijen van links naar rechts. En denk ook, hè. Ik zit nog wel lachen. Zo van, oh, dat heb ik vroeger ook gedaan. Toen ik hele lange manen had. Was echt in het begin van de jaren 80, in het midden van de jaren 80. En daarna was alles gemillimeterd weer. En nu ook, ja, het zit binnen niks prom in die kop. We gaan door met het stukken. Nou, een van die platen die weer op Mikon zitten op Spotify, Lieske. En moeten we even kijken wie jonge Gerritse. Kom we doen, de Joker van Posten, Jokertje. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Vogelhuis.
0: Hallo man, welkom Joker.
2: Vandaag gaan we eens van Ramenjoet naar Broekum, dat ik Ranst, dan naar Herentals, Tilburg, Ettervoort en dan zo terug naar Ramen, denk ik. Maar dat zien we vanavond wel weer. Voor de Vogelhuis, ik wou nog van pleiten van de Culture Club. Kame Chameleon.
0: Kame Chameleon?
2: Dat ik me wel een leuke van
0: ja,
2: vandaag.
0: Zeker een leuke.
2: Ja, voor de rest, iedereen gaan we werken. Werken voor de Spursafs en Slentjes en Radio
0: Up. Radio Up, oké. Fijn jong, lekker koetje. De heerlijke dag, de ganse dag. Loesteren op die ethisch BL1. Hallo, Culture Frans, oftewel.
3: Goedemorgen,
0: Frans.
3: Ik huur graag op de radio benieuwd. Dat we nog één keer de Lionel Messi gaan zien in het Argentijns elftal.
0: Ja, huur het ook.
3: Nou, die slagfabriek die werd dus langzaam oesgedund. Zullen we bijna zagen. En daarom is er inbrengen van Culture Kruis. Gelet op de jaren 80. Een liedje van de Pavayer.
0: De Pavayer,
3: met Buenos Dias, Matthias. Natuurlijk had ik ook genoten van de Messi.
0: Ja, dat geloof ik.
3: Maar niet van het laatste EK van Argentinië.
0: Nee. Dat
3: Radio
0: wat. Radio wat. Ik had wel gedacht, het is ook komen met Bab met Christel nog. Maar dat is even niet anders. Het heeft met de actualiteit te maken. Goedemorgen, Pascal. Classic Koolzaak. 80's. Ik kom wederom voor de Dire Straits en de mooie Private Investigations. Waar is mijn eerste cd zitten? 1982. Nou, dat was er al op het TV, jong. Voor je schoen allemaal te huren. En in de laatste in de blogs, dat is...
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Ochtend, wat het ook is. Ja. Het nachtdienst gaat. Ik ben op terugweg uit Brabant.
0: Ah, Dion.
4: Ja, hier Dion Amsterdammer.
0: Goedemorgen.
4: Allemaal goed, strijder en medegevangen. Ja, in de jaren 80. Ja, ja. Ik hoorde Maurice ook een lekkere Knight Rider. Morning Talking. Ja, dat is wel een goede...
0: Ja, lekker hè, Radio Talking.
4: Radio
0: A. Doe het even. Of een lekker Maxke thee. Ken ook wat er werden de Oethol van gemaakt van René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Huur ze ook op deze Classic Koolzicht. Hier bij Alleen in de week. Dat we alleen maar ethisch draaien. Heerlijk toch?
5: Ik ga niet zo.

0: en dat verse kopje thee, ja. Ach, jongens, en heren, de thee. Lekker aan de Mexische koffiemachine, denk ik ook wel. Dat is een thermoskan, dat is bewerme koffie meegekregen net. Of zelf gemaakt, of Franske dangels, flesje melk. De vrachtwagen, maar ook allemaal niet zoet, jongens. Lekker om weer terug te huren. Renéetje Vroger, de goede doel, een verse kopje thee. Alles kan een mens gelukkig maken. Wel maken jullie blij deze week met die ethies. En we gaan eens kijken wat Fransje V heeft. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Kluwapis.
0: Hallo.
1: Frans V is er bij de ethies ook vandaag bij.
0: Ja, ik huur het.
1: En ik ga voor Geijers Toosloop met Ontjet weer in die handen gesproken. Hier gesproken.
0: Wie is daar in de
1: hoek? Motor sociaal product.
0: Zeker.
1: Radio, hè?
0: Radio, hè?
2: De ethies zijn terug.
3: Next Saturday night. We're sending you back to the future.
2: L1
4: 80's Week. Hi, goedemorgen Pascal, goedemorgen Gloeiwappies, Huub Blauw hier op deze Classic Woensdag. Ja, klassiekertje uit de jaren 80. Ik dacht aan Madonna en Like a Virgin.
0: Like a Virgin.
4: Een hele fijne uitzending.

0: En de mensen zeggen ook al van, hey, geef er geen koffie weg vandaag. Tuurlijk geven we koffie weg. Wilt u het codewoord of stiekem huren? Oké, kom met het codewoord. Codewoord vandaag is Pierre Knoops. Codewoord Pierre Knoops vandaag voor het pak koffie. Koffiepakket. Kom maar straks weggeven hier bij L1. Eerst komen we even een rol. Rol, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Louis Wappie. Zijn we voor de buschauffeur?
2: Ja, ik kom vandaag voor een carnavalslager.
0: Carnavalslager?
2: De eigen glorie van de Ruwelse Wijnbeurs. Goedendag allemaal.
0: Ja, maar
2: Radio,
0: maar ja, goed, hier staat hem gelijk af, toch? Ja, pak je even de zoemer er tussendoor. Maar ja, des te ken ik al zieken voor de rest van Limburg. Ik ken dit wel, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, prachtige plaat, maar daar mogen we van niet mee doen. Zometeen nog veel meer, gruwelijk voor allerlei mensen die hebben ingezonden. Cindy Lauper kunnen voorbij. Billy Idol, Rebel Yell over Sjaak van Heer. Hulg ook zeker erbij zitten, maar nu is Bon Jovi. It's all-

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
2: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit de

We draaien de klok terug in Bialijn deze week. Tienjo vol muziek, tienjo vol met sterren, tienjo vol met herinneringen. Madonna, Michael Jackson, Bon Jovi, hier is allemaal voorbij komen, maar ook Alexander en helemaal criticized. Dit is de kenste muziek die ze nooit vergeten, bus. En natuurlijk ook de prijzen, want deze week geven we een goed koffiepakket weg. Lekker man, 7 over 7 geworden. Welkom in het midden van de week hier bij de 80's van L1. En ochtend zijn er wat decennia voorbij gekomen. Zo meteen nog vergeten platen van Katja Google met Toussaint, Julian Clerm en Helene. En we dachten zo Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Maar voordat het zover is, eerst even naar de gloeiwappies, want we moeten ook een paar in de uitzending horen, want we zijn nog steeds niet klaar met de volgloeier. Dan gaan we naar onze grote vriend Willemke het Verfbuurke. Goedemorgen allemaal, Willemke gloedveur met Cockrobber met The Promise You Made Radio op. Gaan we zeker erbij zitten, dankjewel voor de bijdrage. En dan Peter Meijer, goedemorgen Pascal. Classic Groenzik, Euro 80, de koning van Thunderstruck van AC/DC. Ah, maar die is uit september 1990, Peter Meijer. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Ah, af en toe kent ze zich wel vergeten en denkt ze wel dat het doet die Euro 80 is, maar dat is er net niet het geval. Pidikal zegt, goedemorgen. Doet mij dan maar Cindy Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Heerlijke plaat, gewoon zeker even stabiel op Elieske. Dankjewel, Pini, voor die pils, voor die bijdrage. En dan Jean Dobberen. Ik heb Poolse Frankie, zit Pascal. 80 jaren en klassiek. Is toch wel deze van de groep Krivan met Guralski Rap. Een rap uit het berggebied Radiowa. Dat is de Poolse inzending voor vandaag. Nou, hartstikke bedankt voor die Poolse inzending vandaag. En Robben Loog, het is heel gereden voor de Spider-Murphy Gang met Skandaal im Sperrbezirk. Bij

0: de man vast. En lekker dansen en rutjes maken. Door in de slaapkamer, waar ik misschien nog zit. Hè? Heerlijk. Jackie, goedemorgen.
1: Morgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Met Jacques.
0: Hoi, Jacques.
1: Ik wil ook nog even terug in de back in de 80's.
0: Ja, morgen is er weer.
1: Dit is de plaat van Queen. Radio.
0: Radio Gaga, bedoel ze.
1: 84.
0: 84, hè.
1: Radio, hoor.
0: Hoi. Radio. Tot de volgende keer, jong. Begon de bier zitten. Radio Gaga van Queen, hier bij L1. In de L1 ochtendshow. Dat we bezig zijn met de werk van de jaren 80. En derde Sjoen, die kent zichzelf ook even helemaal voor ethische, om het zo maar even te noemen. Wat moest ze dan doen? Dat is prachtig, want die kent een unieke Limburgse vinylpakket winnen. En we gaan terug deze week naar de tijd van de Walkman, die kent ze toch wel. En aan het einde van de week halen we eindnemers CBO's in de studio. En dan kreeg dan van ons een goed pakket met erop een platenspeler, een Eastwood LP Walnoot. De LP Janssen Bagger Band, hier kratsen, de Nachtgolven LP, een LP van de Schientaler. LP Limited Edition van Beppie 8.0. En de Zorlige Keers met van Beppie Kraf. Ook allemaal op LP, op vinyl. Dus zichzelf even maken als iemand uit de jaren 80. Doe het even via de socials. En dan kan het zomaar zien dat ik volgende week hier bij ons. Of aan het einde van de week bij ons in de studio bus. We gaan door met André Simons. André, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, vriend. Een vriend van de
0: hemel. Vriend is het, hè?
1: Je zit met me al hier in het Pascal.
0: Ja, moment, wow. Ja.
1: Vriend van de Henreis,
0: geef
1: mij maar ZZ Top met Gimme All Your Love. Is dat een mooie klassieker?
0: Ja, dat is een goeie.
1: Jaren 80, lange baarden.
0: Heerlijk.
1: Ja, Ian is er zonder baard. Dus laatst een keer naar de eeuwige jacht.
0: Ja, meneer Baard, hè?
1: Maar ja, die werden nogal al. Maar in ieder geval, die doet maar.
0: Dankjewel, André. Ik hoor zeker even door. Ja, dat bereikt ons net een officieel ook een bericht. De band Saunders gisteren is overleden. Oeh, is toch wel akelig, hè? Was geen topper in de jaren 80. Toen was ze zelfs nog niet eens geboren. Maar deze wel. Kent ze nog? Kajagoogoo. Too Shy. Hoe ze noemen bij L1 in de 80's week. Oeh.

0: Kent ze nog, Katja Goegoe. Kent ze Katja Goegoe nog? Ja, Lee Mile was een van die zangers. Hij had toen zelf een playtje gemaakt voor een of andere geweldige film. En al die platen komen vandaag voorbij. We nemen mij terug naar die fantastische jaren 80. Heb ze nog een Walkman gehad, Stefan?
1: Ja, ja.
0: Een CD-Walkman of met zo'n
1: iPad? Nee, met radio.
0: De radio. De radio. Wat leuk. Ik had er ook met van die cassettebandjes. En die jengelde op een gegeven moment wel die cassettebandjes. Want ja, als de batterie een beetje leeg weer was, dan gingen de platen steeds langzamer. Maar dat was eigenlijk niks, hè. Nee. Maar goed, daarna heb ik wel zo'n cd-ding gehad. Maar dat was van een rammelkast, van een knommel was dat. Daar heb ik niet zoveel mee. Waar ik wel veel mee heb, dat is met Ugg. Dat is met de volgende wappies, die nog steeds bezig zijn met het aanvolgen van die leuke pleertjes. Zoals Emiel zit. Goedemorgen Pascal en Stefan. Ik over Mr. Mister met de Broken Wings. Geweldige plaat is het zeker al. Groetjes en een schoenen. Dan Annemie, goedemorgen Pascal en Stefan, de Burger voor vandaag. Ik dacht aan Bonnie M met Malaika. 1981, groetjes van Annemie en Radioa. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Goedemorgen,
0: hallo, John.
2: En ik wens wel iedereen een fijne dag verder.
0: Fijn, jong.
2: En vandaag voor de midsinger ben ik voor de Final Countdown van Euro.
0: Dat is goed, jong.
2: Hey, Radioa.
0: Radioa.
3: Dit is één van die heel...

0: verzinkt er toen nog niks van een Jota, dacht ik, nog steeds niet. Joh. Wat slecht zijn van Frans. Jongens, Julia Claire. Amy Pascal en Stefan en Ellen Austin Show. 8:30 geboren. Hij zit in het midden van de week. We zagen hem weer in het midden. En gisteren, toen vinden we bij wijze van spreken de mustard van de dagen. Vandaag is het alleen maar raindrops keep falling on my head. Sorry. Ja, dat zie ik tenminste vroeger op een van de cassettebandjes van me, de Walkman. Ralf, je had zorgen de Walkman.
1: Ja, goeiemorgen, mannen.
0: Ja, morgen.
1: Ja, de 80's. Ja, ik ga vroeger ook een broene Walkman.
0: Een broene?
1: Van je koptelefoontjes.
0: Oh ja, die waren er met zo'n spunskus.
1: Dat klopt. Als de batterie leeg was, ging de muziek langzamer.
0: Verschrikkelijk, hè?
1: Ja, en daar had ik een cassettebandje. Ja. En er sting een pleintje op.
0: Welke?
1: Kung Fu Fighting.
0: Oeh, Carl Douglas, maar is dat niet...
1: Hoi, tussen linkjes en radio, hè?
0: Radio, wat was dat niet? De jaren 70 Kung Fu Fighting van Carl Douglas? Nou, dat moeten we natuurlijk even checken. Maar dankjewel voor de bijdrage.
2: De tijd dat Haarlem.

0: bij Mark Elman met Tears from Rings in de werk van de jongen 80 hier bij Alijn. Zo betekent we code worden gaan een keer voorbij voor het grote pakket. Hebben ze nu nog andere koekjes erbij, Stefan, zie je toch? Wat hebben ze met zitten voor dingen?
1: Nee, ik heb geen idee van.
0: Hoopavondjes of niet?
1: Ja.
0: Nou goed, zo meteen het codewoord.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets, Power in Wurselen.
7: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
8: Auw.
7: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
9: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
10: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
12: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
11: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
12: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Hey Remo!
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Hey Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. Agenten troffen ook diverse materialen aan die mogelijk in verband staan met de productie van drugs. Er is nog niemand aangehouden. In Kerkrade oefenen brandweer en netbeheerder gezamenlijk hoe ze moeten handelen wanneer er iets misgaat op een hoogspanningsstation. Bij een spanning van 115.000 volt kan 1 verkeerde beweging fatale gevolgen hebben. Binnen een straal van 4 meter kan het al levensgevaarlijk zijn. Een elektrische overslag kan al plaatsvinden zonder dat iemand rechtstreeks een kabel of installatie aanraakt. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Er trekken enkele buien over Limburg. En tijdens droge en zonnige periode wordt het vandaag maximaal 20 graden.
20: Deze hele week, ethisch week.
21: Dit is L1.
20: Jij was klein. En dit was een grote hit.
21: L1.
20: Ethisch.

0: applausje is wel verdeerd weer opus. De mannen kwamen over de lijn van appelstroedel en jodelen en de allemaptriep. Hoe doe je streek? Heerlijk om dit nog een keer te huren. Oet, begin van de jaren 80 en de week van de jaren 80 hier bij L1 op deze toch wat druilerige woensdag. Dat we nog steeds op zoek zien door een lekkere veugeleur. Ik ben benieuwd wat we er allemaal binnenkrijgen. Ik vind hier in ook Erik Moors, Don Migmar, Dolce Vita van Ryan Paris. Hé, hey, dat is een goeie man. Herman Meijers zegt vandaag gewoon even Doe maar met de bom. Daar zitten we de stripje bij. Doe maar met de bom. En dan gaan we eens kijken wat... Ja, maar dat is geen goeie. Peter Meijer zegt Doe maar ACDC met Thunderstrike. Maar dit is uit de jaren 90, dus... dat is een vette zoemer, dat duurt ze dan wel. Dan The Lion Sleeps Tonight van Tides Fit. Dat zegt Will Laurens, begin van de jaren 80. En Marco Jansen maakt een goeie morgen, man. Dancing Housemans, Morford. Oh, daar heb ik goede herinneringen aan met de band No Tuxedo. Maar dat ding je toch wel in Europe met de Final Countdown.
1: De voorgloeier.
0: En dan had ik hier nog... toen had ze in 1980 al nog Pinkpop, de opener... nog in de damesportpark met Garland Jeffries... Take Me To The Matador van de hele Running With The Devil... en een derde LP van de Jam. Raymond van de Groene Wouw, dat is tweede band... met een prachtige nummer Meisjes. Ja, dat is helemaal prachtige platen, het zit Frans. Frans, dankjewel man, dat ze die in de bijdrage hebt gedaan. Maar we zien er wel een beetje uit over de veugelier van vandaag. En dat is geboren een plaats, ja... morgen kon ik het doen, we hebben het er straks over gehad. Dan heb ik een pruik mee, ik hoor lekker mee handbangen. Dat kent zeker op de eerste plaats. Europe met de Final Countdown is geworden. De vergloeien van vandaag, hier bij L1 in de Ellen Offen Show.

0: was het zomaar. Morgen weer door mijn opa toe. Er worden kinderen in Bels. En mocht een kijken naar MTV, want hadden de shuttle op het dak zitten in de jaren 80. Heerlijk, zo'n Pat Sharp op Sky Channel. En het draait er in hits. En de huren zit eerst voor you met de final countdown. Heerlijk. En vandaag bij de Vurgelen, want dat was hem voor vandaag. De inzending die het meeste stemmen had. Dankjewel daarvoor. Morgen doen we het trouwens weer uur. En Geur kent u zelf ook allemaal voor ethische. Dan heb ik een gans platenpakket voor je kloorstoorn. Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Zijn vinylplaten die eigenlijk nu pas letse de uitgebracht. Maar ja, vinylplaten huren wel bij de jaren 80. Er zit zelfs een kerstplaat bij van Beppy Kraf.
1: Echt, serieus?
0: Ja,
1: oh, chic.
0: Maar die ook goed. We zitten, moest wel even nadenken. Voor 3 maanden zitten we wel tegen de kerst aan te rekenen. Dan krijgen we die lekkere kerstplaten. Dan groeien we die ethische platen weer even in de kast. Goed, we gaan maar eens even kijken, want de weerwaarnemers die zien natuurlijk ook weer op paad geweest deze ochtend. Ja, en gisteren hadden ze het allemaal wat beter. Toen was het zonnetje, ik zei het al, mussenvillen weer van de dag af. Moesten de stapel met t-shirts, daar wouden we al de zolder op groeien, maar hebben we gisteren toch nog maar even ongeloten.
1: Ja.
0: Nu gaan we eens kijken, ja, waar beginnen we vandaag eigenlijk, Stefan?
1: Nou, we gaan eens even kijken in Grashoek.
0: In de Grashoek.
1: Even kijken.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hallo. Op deze woensdag morgen met de Grashoek, de weerwaarneming. Een beetje mist op achtergrond zit je. En dan zullen de open velden wel iets meer zien. Op het moment valt er enigszins ook een klein beetje motregen.
0: Ja.
2: De log zit toch wel behoorlijk dicht.
0: Ja, dicht, hè, jong.
2: Het lijkt erop dat we vandaag op een bewolkt dagje moeten regenen. Middagtemperatuur ergens rond de 20 graden. Op het moment heel weinig wind.
0: Ja.
2: En met vanavond wel kans op een regen- of onweersbui. Ja, de zon is al vandaag wel een beetje verzekt dat gewoon misschien vanmiddag dat ze nog net vandaag komt.
0: Mm-hmm.
2: Maar het zal over het algemeen een behoorlijk dagje weren. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en radio.
0: André van Maris van de Graas ook. Dankjewel, jongen. Ik ben eigenlijk creëer van de André van Maris. Of toen in de jaren 80 ook wel bezig was met die weerwaarnemingen.
1: Ja. Ja, via de 27 MC natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Dat Jan Pelleboer had ze op televisie. Hè? Vandaag een 6 tot een 7, zegt hij altijd. Dat was echt ajerwetse meuk. Maar goed. Den van de Graashoek. Gewoon een ander mooi plekje. Ook redelijk in de noorden van de provincie. En de plekje dat het
1: stijl. Daar gaan voor
0: Peter Meijer.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars Arin Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het Pontje. Ja, het is vanochtend een hele grijze ochtend na een toch een nacht met wat onweer. Ja, het wordt vandaag een beetje een grijze dag, af en toe een zonnetje, kans op een buitje. Het is een stuk minder warm als gisteren, maximum van een graad of 18. Wind is uit zuidwestelijke richting kracht 2, dat zal in de middag nog iets toenemen naar kracht 3. Maar voor de rest moeten we toch maar van genieten, want het wordt zeker geen verregende dag. Ik zou zeggen de groetjes. En tot morgen.
0: Radio, hè? Dankjewel Bikkels. Net grote fiets, maar lekker naar het werk toe gehoord. En dat is ook ondertussen een leuk filmpje gemaakt van hoe de kerkdorp stijl. We zitten in de week van de jaren 80 met Evelien Thomas en High Energy.

0: kunnen het koffiepakket waar koekjes in zitten en de mok zit dan in. Nou, van alles zullen Stefan straks wel even goed pakken wat er precies allemaal in zit. Dan moet je natuurlijk wel wat voor doen. Lia, wat is het codewoord?
1: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo.
1: Het codewoord van vanmorgen is Pierre Knoops.
0: Pierre Knoops.
1: Met vele groetjes van Lia.
0: Lia, groetjes Lia, dankjewel. Dat is het even vertels. Pierre Knoops, gewoon nog haai, mensen. Wel ze maar, hè. En de mens. Ja, dat heeft van die zo'n uitspraken gedaan. Ik durf ze even niet te doen, maar misschien dat die van straks wel even voorbij komen. Zometeen kregen we de neus vandaag gehoord. Schieten we er allemaal aan de handjes in de wereld. Maar voor de rest kon die ethisch gewoon lekker door. Terug door de tijd van de beenwermers. En David Bowie en Absolute Beginners op L1.

0: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
0: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. In Kerkrade oefenen brandweer en netbeheerder gezamenlijk hoe ze moeten handelen wanneer er iets misgaat op een hoogspanningsstation. En openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien.
8: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
15: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
8: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
16: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
17: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
18: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
19: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
16: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
20: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
21: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
20: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
21: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

0: prachtig zin. Ik denk wel eens af en toe aan Pim Koopmans en zo. En denk ik bij mezelf, nou, dat is ook pianospel. Of Mozart heeft de piano zat te oefenen. Als ze Bruce Perhorsby huurt met The Way It Is, denk ze bij zichzelf van, wow, waanzinnig. En al die waanzinnige platen komen voorbij deze week hier bij L1. En de week van de beenwermers, de week van de walkmans, de week van de koffie en de week dat we alleen maar ethisch rijden.
1: Ethisch week.
0: Dat is zo'n ethisch, ethisch en nog eens ethisch CBL 1. Toen ik door de jaren dat ze jong was, de eerste cd's, breakdance, neon. En natuurlijk ook Friedrich Loeserendel, de Nederlandse top 40, chop, chop, chop. Ja, Stefan, doe best toen niet geboren, of nee, best toen best geboren in?
2: 86.
0: Oh, dat was wel een ethisch kindje eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Was er wel eens nou Pinkpop geweest?
2: Ja, maar niet in de ethisch natuurlijk, hè.
0: Ja, ik ben ook wel eens een paar keer bij Pinkpop geweest. Dan zat ze er op de camping, jongen, zo'n tentje, helemaal verrekt. In de morgens had ze geen had van een tandenbos, maar had ze geen water.
2: En sfeer, is beleving, Pascal.
0: Ja, dan pak ze weer een flesje met bier en dan kon ze de tent poetsen.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar werd ze dit nog?
3: Herinner jij Pinkpop 83 nog?
0: Ja, dat was een stukje van Doema die optrooien op Pinkpop in de jaren 80. Maar ik heb voor Frans aan de lijn. Frans, hoe heet ze? Goedemorgen, Frans.
4: Goedemorgen, Pascal.
0: Dichtbij is ook al dukken op Pinkpop geweest. En zeker in de beginjaren van de jaren 80, hè?
4: Ja, hoor.
0: Dat waren zo'n jaren, hè, jong?
4: Ja, dat waren echt zo'n.
0: Wat, toen waren ze nog niet op de draf? Een raanbaan, hè?
4: Nee.
0: Doema is nog geweest op?
4: Ik ben in het burgemeester Damenspark geweest.
0: In Geleen, hè?
4: Ja.
0: Dat was zo. Wat heb je toen allemaal gezien?
4: Daar heb ik, dat waren 80.
0: Ja.
4: Met Van Helen. Met de opener was met Gaal en Jeffries.
0: Oh, heel, en, ja, met de Matador, hè?
4: En daar had je alleen maar dat nummer van een Matador. Ja, dat koos iedereen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Maar met de rest wat hij zong, ja, dat was gaar onbekend. Tegenwoordig is ze met rotte tomaten van de buurnaam.
0: Dat kost toen nog, hè? Toen kwamen ze nog weer in de beveiliging door met rotte tomatenkist, hè? Dat maakt het wel niet goed. Hé, maar Van Helen, wat hebben die toen gespeeld?
4: Die hebben, ja, die eerste LP van Running with the Devil.
0: Oh, heerlijk, man.
4: En vooral, dat sloeg dan een aan van Girl, You Really Got Me.
0: Oh dat, ja, dat ken ik ook nog.
4: Met de gitaarsolo van... ik kom even sneer erop.
0: Ja, dat maakt ook niet zo goed, jong. Maar dat is ook al zo lang geleden.
4: Heel mooi, heel mooi.
0: Hé, hey, maar ik vind
4: het ook... Eddie van Helen.
0: Ja, zeker, hè. De Hollandse jongens waren dat, hè.
4: Ja, ja.
0: Hé, maar kent zich ook nog voorstellen dat er toen Raymond van Groenewoud optrooi?
4: Ja, dat kwam daar.
0: En wat zong die?
4: En die zong dat nummer van Meisjes. Zijn alle mooie gebaren.
0: Ja, Meisjes!
4: Ja, die joh.
0: Prachtige stem had hij, hè.
4: En van kerstschets, van dat bakje vol met stro.
0: Oh ja, dat was Urbanus, hè.
4: Ja.
0: Ja, sure, joh. Hé, maar heb je best dan nog vaker geweest, nou, Pinkpop?
4: Ik ben een 80 en een of 20. Wie Kid Creole is gekomen. Dat was 81 of 82, die kan ik me herinneren.
0: Die had toch zo'n geweldig pak aan toen?
4: Ja, hij is zo'n wit pak aan en dan wordt met die vrouw Lupie met van die heel dunne, doorzichtige rok.
0: De coconut.
4: En heel fel opgemaakt, ja, de coconut. Uh-huh. Maar geweldig mooi.
0: En ik weet ook nog dat zo desties, toen hadden we nog de mannen met baarden. Die stingen even een met drie baarden.
4: Ja, die zijn ziet ook.
0: Ja, ja, ja, ze wel een meisje rocken, hoor.
4: Ja, dat schoonste nummer van die mannen, dat is I Got The Six.
0: Is dat zo? Ja, dat kennen we niet. We kennen natuurlijk alleen maar Sharp Dress Man en Give Me All Your Love en zo. Ja. Maar dat hebben ze natuurlijk ook gespeeld toen, hè?
4: Ja.
0: Denk ze nog wel eens terug in de tijd?
4: Ja, altijd.
0: Ja. Wat was nu het schoonste jaar in de jaren 80?
4: Ik heb mijn vrouw leren kennen in Halen bij Marcele.
0: Oh ja, dat ben ik ook nog geweest bij
4: Gele. En die Dancing Housemans en
0: Morford. Ja. De laatste hoop zijn is altijd, hè?
4: Ja.
0: Hé, we zijn zo in jaren en fijn dat we er deze week weer even op terugkijken hier bij alleen, hè?
4: Ja.
0: Hé, maar dank u wel voor die verhaal.
4: Ja,
0: dat vond je wel hartstikke chic. We gaan even
4: Maar lekkere muziek, want ik vind het geweldig zo van u. Dat je dat elke dag doet.
0: Ja, en we doen dat met leven, hè? Zeker voor alle Limburgers, hè?
4: Ja, en door Maarten de groetjes, hè?
0: Ja, die is op vakantie, hè? Die zit in de caravan, joh. Ik weet hem niet.
4: Ja,
2: Frans, ik heb er nog zelf even als deze ras-econoom een vraag aan dicht, hè? Wat kostte een biertje toen de tijd, zeg maar, op het festival?
4: Toen? Ik geloof Dan had ze nog de guillotine.
2: Ja, ook nog.
4: En ik meen dat dat toen 80 of 90 zijn. Dus
2: Don Maarten en Michael, en Pascal en Michael maar een meter beeld.
0: Ja, door
2: maar
0: de ganse krant. Frans, heb je gehoord, hè, jong?
4: Ja, doen we niet.
0: Oké, schoen. Schoen, vooral voor Frans doet hij, ze hebben zich ook een verhaal dat de jaren 80 hebben ze ook pingpong meegemaakt. Of gans het angels, best wel bij de Sultan dat geweest. Oh, dat was ook het. Laat het even weten via de L1-app.
3: Van foute dansmoves tot legendarische hits. Week.

0: dat is wat ik helemaal net zo op televisie, hè, Stefan. Wie veel droog zog in de jaren 80, hè? My god, my god. Ik kom morgen even de carnavalsbrug meenemen, maar ik kon ik zelf een beetje headbang op een of andere rockplaat die voorbij komt. Zeker komen er door in de week van de jaren 80, hier bij alleen. En die vooral huren we keer. En dan zien van die verhalen bij, ach, er wil zich geen het weten welke verhalen. En zelfs een verhulken van onze grote vriend, en dat is Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen, man.
1: Als het goed is, hè,
0: ja.
1: De meer Hoosman vroeger ook altijd een Italiaanse band.
0: Welke?
1: Met covers.
0: Welke?
1: La Vita.
0: La Vita. Ik heb in de jaren 80 gedraaid bij de Marabou in Zevenum discotheek. Die bestaat niet meer. Er kwam ook altijd La Vita. Had ze allemaal van die bands. Die kwamen van een boekjesbureau, het Stramprooi, geloof ik nog. Maar allemaal die coverbandjes, jongen. Ik heb al die platen, Like the Way You Do, heb ik eens een keer gehuurd. Ken ik binnen een paar uren. Denk gewoon eens even kijken wat we meer hebben binnengekregen van de mensen. Want we zeiden net over de Sultan dat. Ze hebben er ook even binnengekregen, Stefan.
2: Oh, Karius en Baktus, mensen.
0: Wat zei ze toen?
2: Karius en Baktus, ja.
0: Patrick van Brugge zegt, goedemorgen. In de jaren 80 ook naar de Sultan geweest. En die hebben mij een paar keer in de wang geboord. Ja, dat waarschijnlijk de Sultan. Als iedereen was te bang voor, maar de waarschijnlijk bang te zien voor de zak met spullen wat Stefan voor zich had stoon. Het is de zak die te maken heeft met de koffie deze week. Pak hem nog eens even erbij.
2: Oh.
0: Ben ik benieuwd wat er allemaal in zit. Eens even kijken. Hol hem eens even hoedijn. Ik ben benieuwd. Kom maar. Wat zit erin? De koffie. Ik heb ze niet op te rammelen. Dat geeft niet.
2: Vacuum.
0: Maar goed, voor de koffie hebben ze een wachtwoord nodig. Een codewoord. En Lia, wat is het codewoord?
3: Goedemorgen, mannen.
0: Ja.
3: Het codewoord van vanmorgen is... Pierre Knoop.
0: Hoppakee, Pierre Knoop. Zet hem ze nu, Rick. Onthaai het. Straks geven we de teken. Eerst Tina Turner. Oh, met die vette lange manen. De best. Nu, hier bij L1 in de werk van de 80.

0: vorige keer, Dien Verhoorlen uit de jaren 80. Heb best wel een pinkpop geweest. Of heb ze in heel veel verhoorlen voor de tandarts. De schoeltandarts zullen we weer de L1 hebben.
1: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij Epitummers en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
2: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
5: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
6: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
6: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey Remo!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets €200, please.
15: Zei hij nou €200?
16: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. Agenten troffen ook diverse materialen aan die mogelijk in verband staan met de productie van drugs. Er is nog niemand aangehouden. Openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar. Het voorstel is nog niet definitief. De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober een eerste besluit. Een definitief besluit wordt in december verwacht. En de Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water wordt duurder. Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. Zo stelt de sector die een petitie is gestart. De bierbrouwers reageren hiermee op de kabinetsplannen die tijdens de miljoenennota zijn gepresenteerd. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Er trekken enkele buien over Limburg. En tijdens droge en zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 20 graden.

0: make you feel good. We zorgen dat je deze week een fantastische week hebt. In de week van Johan Tachtig met Shalamar. Maar goed, er waren ook altijd bij. Die voelden zich niet altijd lekker. Met ze nog Basje en Adriaan met die... met de baas van die twee boeven. B1 en B2.
1: Vervelende
0: Bastien
1: Adriaan erbij
0: zijn. Gaat er iets fout? Ja, inderdaad. Nou, we zijn mee met de jongen. Maar ook even terugkijken naar dit jaar, de dag van vandaag.
2: L1 Media Overzicht.
0: Want er is de dag naar Prinsjesdag. Straks praten we nog even met onze collega Maan. Die is gisteren met 350 mensen vanuit onze provincie naar Den Haag afgereisd. Om door de troonrede live mee te maken. We zijn erg benieuwd naar zijn verhaal. Dat huren we straks tussen 19 hier bij L1. Vandaag dus de politieke beschouwingen. En die worden spannend. Want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, zegt deze verslaggever.
3: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: Gisteravond gingen de premier en de vicepremier op tv al in gesprek met onder andere buschauffeurs en boeren over die kabinetsplannen voor volgend jaar.
4: Ja, ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd nog 1 buis gevonden op het spoor bij Teugen. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. Topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
5: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
4: Ja, wie er achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van.
0: Ja, toch weten we enkele dingen ook dat gisteren protesten waren van boeren langs de snelweg. Daar werden hooibalen in brand gestoken. Minister Karremans vindt dit onverantwoord en doet aangifte. Dat zei hij gisteren bij Paul en de Wit.
6: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank... Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
7: Je gaat aangifte doen tegen mensen die dit hebben gedaan.
6: Ja, want dit pik ik niet.
0: Totaal zijn er gisteren 7 mensen aangehouden vanwege het gevarenbrengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen.
4: Ja, en zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43 jaar geleden leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Dean in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt via Instagram. Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik die nu voel. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend door zijn deelname natuurlijk aan het eerste seizoen van The Voice of Holland.
0: Ja, was ongelooflijk, hè. Die stoelen die moesten draaien en ene keer de twee toeren en één keer wow, iedereen is dat ongelooflijk. Wat gebeurt er nog meer vandaag? Even de pul kijken. De Federal Reserve neemt een besluit over de rente in de Verenigde Staten. En de rechtbank in Amsterdam dient de eerste openbare zitting zich voor over de explosie in een kelderbox onder het flatgebouw in Amsterdam-Osdorp op 12 juni. We zitten in midden van de jaren 80. De jaren 80 waren toch wel door winters ontzettend koud. Brrr, toen hadden we zelfs de 11 steden toch. Met z'n nog?
8: Ethisch week. Herinner
9: jij? Evert van Bentum, de 26-jarige veehouder uit Sint-Jans-Klooster in Overijssel, voltooide de tocht langs de 11 Friese steden in 6 uur, 46 minuten en 47 seconden. L1.

0: ochtendshow. Ze hebben met je af te volgen, Stefan. Daar heb ik net het nieuws veel gelezen. Als we nu het logo van L1, dus tune, als we dat zouden veranderen en dat een beetje jaren 80 zouden maken.
1: Ja.
0: Wie zou dat klinken?
1: Ja, jaren 80, hè?
0: Let op.
2: Pips.
0: Sjoen, die pips, nou daar hebben ze wel over de pips. Vroeger had ze op televisie had ze ook zo'n, als ze de schooltelevisie, dan had ze een zwart scherm en dan zing dan zo'n grote klok op. En het Sjoen is, er is nu weer, is wel nog gemaakt, het heet depips.nl.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan kent ze de ganse dag dat zien. En elk oor is ook weer die piepjes om op tuut. Ja, echt typisch jaren 80.
3: Eén week ethisch.
0: Maar we zitten erin, midden in de jaren 80. Toen nog uitspraken werden gedaan van en de mens, en nu is het goed, jij, die komt nergens. Ja, de wens wel wel wat over hebben, Wiel. Zeg maar eens even, jong.
2: Ja, kom maar achter me aan. Kom maar nou, Wiel en Bodder met de koffie. Hey. Goedemorgen. Wat weten we?
0: Hi, de uitbieder.
2: Het te maken met Pierre.
0: Ja, zeker met Pierre. Maar Pierre kan ons onthaaien voor het koffiepakket. Dit is Umberto Tozzi op L1.

0: We nemen je mee terug naar de tijd van
1: Beetje Pietermientje.
2: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is omdat er veel pietermientjes in zitten. Stom, hè? Ik vind het wel lekker.

0: Koos morgen als opstijs. Pak ze in de telefoon, want daar zit ook een zaklamp op. Maar vorige had ze gewoon een zaklamp overal neergelacht. Want die had ze af en toe wel eens nodig als je stoppenkast weer eens goed vloog. Zeker als ze weer eens de frietketel aan had gezet. De eerste elektrische frietketel. Belinda Carlisle, Leave a Light on Me, Be LA. We zitten in ethisch week. En ja, zit. Nou, we hadden net over de tandarts. Ik ben geboren op 17/12/1981. Ik was ook heel erg bang voor de schooltandarts. Maar ja, zegt ze, normaal dat ze alweers, valt allemaal toch van mij. Fijne uitzending, groetjes van Jaka. En Pascal heeft een fijne vakantie gehad. Och, dat is al wel, liggen we lang achter me. We hebben toe een vakantie, maar dat goed. Destijds, in de jaren 80, toen ging Pascal ook op school, op zwemles. Dan gingen we met een bus, een schoolbus. Laten we nu toch eens even hebben over die ouderwetse schoolbussen. Want Britt en Jeffrey, die hebben hun appartement in Bergen verruild voor vrijheid en kochten een aaie schoolbus. Na 2 jaar om te verbouwen en proberen is het jongenstel klaar voor het avontuur. Onze verslaggever Ruud van Boekhoven die checkt in bij het appartement op wielen van het jongenstel.
1: Ik ben Jeffrey.
2: Ik ben Britt.
1: En ja, we hebben een schoolbus omgebouwd tot woning. En we wonen daar nu een jaar in. En dan kan die in ieder geval wel aan.
3: Wat voor gevoel heeft u hierbij?
1: Ik zou het liefst gewoon mee wegrijden en op pad gaan nu.
2: Het idee is eigenlijk geboren uit dat ik wilde graag in een tiny house wonen. En mijn man wilde graag dat het dan verrijdbaar zou zijn.
1: En dit is onze keuken.
2: Ja.
1: Met onze 3 zitplaatsen aan de andere kant.
4: We moeten zachtjes praten, hè?
2: Ja, we moeten hier.
1: Nou, ze is wakker. Dus hier ligt onze dochter in haar eigen bed.
4: Hoe bijzonder is dat voor haar, denkt u?
2: Ik denk dat dat voor haar ook heel normaal is. Ja. Ik denk dat het weer voor omstanders weer heel bijzonder is.
1: Ik denk dat het voor mensen om ons heen heel bijzonder is. Ja. Maar zij is niet anders gewend.
2: Nee.
1: We hadden een appartement en we hadden geen tuin en geen balkon. En we voelden ons daar echt wel opgesloten.
2: Ja.
1: En toen zijn we gaan kijken naar een oplossing om vrij te leven, vrij te wonen. En ja, dit is wel een manier van ultieme vrijheid. Ja, dan hebben we hier onze slaapkamer. Ja, het is gewoon normaal 2-persoonsbed.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat het heel goed voor elkaar is. Nou, een mooie plek voor die kleine. En de vrijheid die wij zelf graag wouden zien, die kunnen we onze dochter ook geven.
2: Ja.
4: Maar de camperplaats in Wel is niet uw eindbestemming.
1: Nee, zeker niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling, nee. Het
1: is plan voor volgend jaar.
2: Ja, om echt te gaan reizen.
1: Kijken wat voor moois de wereld ons allemaal te bieden heeft. I love when plan comes together. 80's Way.

0: voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. En Openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar.
11: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
12: Mariette Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
13: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
12: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
14: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
12: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
19: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
20: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week. Dit is L1. 1983.

0: Je bent jong en je wil wat. We werden dit geboekt volgens commercials, zeg maar. Ledenwerf commercials van de oproepen die zat. Bad Bennett, The Love is a Battlefield by L.A. Het is toch weer gek, jongens. We konden tien de truc van Pac-Man. Komende 64, de groente kapsels, de schoudervullingen. En toen kwam MTV op televisie en jaren later nog TMF. Maar ja, dat is iets anders. Dat gaan we doen in de Vrubbel, dat was jaren 90. En we dachten van de decennium vol muziek, vol sterren, vol herinneringen. En die herinneringen mogen ze zeker aan ons doorgeven via de L1-app. John, goedemorgen.
1: Ja, jongens, we hebben het over de jaren 80.
0: Ja, ja.
1: Ik kan nog een gast nog herinneren met de school op school. Het was een kaart al.
0: Ja.
1: En dat was een kaart van 12 stuks. En ik koos 6 keer melk en 6 keer sokken met van die pakjes.
0: Dat is lang geleden.
1: Dat hebben we er nog mee gemaakt, hè. Dus dat was ook wel fijn. Maar sowieso, hè, de jaren 80 waren de mooiste jaren voor mij ook, hè. Komt ze lekker naar de festivals of zo, Pinkpop, heb ik nog 5 foto's van en zo. Dus het was allemaal ideaal, hè. Hey, veel succes en het is super, super, super muziek.
0: Okay.
1: Groetjes.
0: Hoi, hoi, hoi. Dankjewel, dit is L1, de week van de jaren 80.
2: Trek je schoudervulling recht. L1, ethisch week.

0: Van I Wanna Know What Love is lang niet meer gehuurd, maar die jaren 80, ze komen met Mimi boven. Wat ik toen allemaal gedaan heb destijds, heerlijk. En gisteren toch ook even door de televisie gekeken, in de hoedjesdag eigenlijk. En wat ik zit al een beetje af te vragen, wat zal de koning eigenlijk zeggen? Ik probeer altijd lip te lezen, zo van, even zwaaien naar het plebs. Zodan die gouden koets, dat was vroeger de gouden koets in de jaren 80, hè. Maar goed, gisteren was het. De troonrede, die werden natuurlijk door weer vertolkt. Hè. Iedereen kan eens in. En op de kosten van de provincie vertrokken 350 Limburgers gisterochtend vroeg richting Den Haag om de plannen van het kabinet voor het komend jaar te huren. En gisteren was er ook al onze reisleider en verslaggever, Maan Geraad. Die was aanwezig met al die mensen, die 350 mensen, zo in een van die bussen. En Maan hebben we weer. Alleen Maan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie was het gisteren?
1: Ja, fijn. Fijn. Lang, maar fijn. Ja, laat om 7 uur vertrokken we al. En ik denk dat we gewoon 9 uur terug worden. Maar echt een fijne dag.
0: Een meleerd gezelschap, ben je er naartoe gegaan? Neem ons even mee, wat voor soort mensen zit er allemaal in?
1: Ja, het wordt toch een Adensig, hè. Dus voor veel mensen is een Adensig toch een werkdag. Dus je kunt zich wel een beetje voorstellen. De mensen die er wel allemaal de tijd voor hebben, zijn wel iets op leeftijd. Maar er zitten ook zeker wel mensen die er al free vrij gevraagd. Of die toevallig free hij, die dit toch wel een keer in het echt met William maken. Maar van alles, maar voornamelijk iets ooieren Limburgers.
0: Werden je ook welkom geheten door in Den Haag? Als zien van, hé, dit is zien de bus uit Limburg?
1: Ja, ja, ja. Er wordt een commentator, die stond langs de ziekenhuis. En hij vertelde je voor de mensen op de tribunes eigenlijk wat we zogen. En toen benam je er één keer. En er zitten ook 350 Limburgers. Nou, toen ging het los.
0: Ja,
1: toen,
0: dat is veel
1: los gehuurd.
0: Werd er Robin Hees ingezet, of niet?
1: Ja, dat wordt even later. Dat wordt door de burgemeester van Remun. Dat wordt, die dacht, deze zit ik in en ik kreeg ze ook allemaal met. En dat klopt, je.
0: Hé, maar dat verhaal, het Limburgse verhaal, hebben we dat ook kunnen delen door Den Haag?
1: Ja, ja, dat schijnt wel. Dat wordt in ieder geval het idee ook van de provincie. En de Limburgers, een keer Den Haag is toch wie het weg. En voor Den Haag vult Limburg ook als wie het weg. Zit een keer dit deel van de democratie van dun wie metmaken. En ze kosten ook niet om ons her. Want bij alle uitzendingen zoog ze dat vak wel heel duidelijk zitten. Dus ja. Ik denk dat het van beide kanten goed heeft gewerkt.
0: Rustig wachten op de dag dat heel land Limburgs lult. Ja, dat zou in de schoenen zien. Hè. Dat is nog niet zo ver. Dat hoor je nog even toe door zijn eigen provincie en ook de L1. Maar die mensen, die meisjes gewoon, waren ze uiteindelijk tevreden met de trip naar Den Haag?
1: Ja, ontzettend. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar mensen gehuurd hier boven verwachtingen. Ze dachten van tevoren, ja, het geeft me leuk dat we even de koning zijn, maar het geeft me ook om de inhoud. Maar Toen daadwerkelijk die koetsen en daarvoor ook al die paard met de police en met de marche C en de militairen kwamen, dat wordt toch wel, dat vond iedereen heel chic.
0: Ja, een hoop pracht en praal vandaag natuurlijk de algemene beschouwingen. Er werd er van alles echt besproken en zo. Even terugkijken, volgend jaar kreeg die trip een vervolg?
1: Dat denk ik wel. Vorig jaar worden de eerste keer dat ze zoiets hebben geprobeerd met een veel kleinere show. Toen heeft de provincie Neugdig Limburgs uitgenuurd. Dus ik denk dat ze volgend jaar nog groot goed pakken, ja.
0: Dan gaan we dat zeker even meemaken. Dankjewel, Maan Geraad. En fijn dat ze bij Trucbus als reisleider met de 350 Limburgers die gisteren naar Den Haag trokken. Dankjewel, hè.
1: Dank je.
0: Oké. Burger Truc door de jaren 80. Ach, met ze dit nog.
2: Wat herinner jij je nog van die eties?
3: 3 weken geleden werden de heren Heineken en Doderer door 3 gewapende, onbekende mannen voor het hoofdkantoor van de brouwerij in Amsterdam meegenomen.
4: Dit zijn de jaren 80.

0: Goedemorgen jongens, gedachten gewoon helemaal door mijn heen. We hebben de jonge 80 en zeker met de eerste plaat van Joe Cocker. Met Yo Can Leave. Yo. Nou, met z'n begonnen, ik moet toch aan de Chippendales denken.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die 80's.
0: Maar die Chippendales waren wel zo'n klein beetje in de jaren 90 ontzettend populair. Maar elke keer kwam de eerste plaat van Joe Cocker langs en dan gingen die slipjes uit. Oh, ik ben er niet mee geweest. It wasn't me. Zoen is, dat hebben we het de hele week doen. En het komend weekend, en nu is ook weer... Ja, dat hebben we... Dat, sommige mensen weten dat niet. Herbert Schoenke met de slingermix hebben.
2: Ja. In Hittap is de slingermix van Herbert Schoenke. Op zondagmiddag normaal bij Ruben zit er altijd een speciale mix... van bijvoorbeeld Limburgse liedjes. Maar deze week dacht Hubert... Hey, ik wil wel een aantal Schoenkelmixen maken van 80's muziek. Hey, en die duurt, let op... 8 minuten lang.
0: 8 minuten lang, de allerbeste 80's hits aan elkaar gemixt. Ja, vroeger moesten we het dan met platenspelers doen. Maar Sjoen is voor platenspelers, kent ze winnen deze week.
1: 80's week.
0: Nu moest ik zelf even voor 80's. Zus achter ons op televisie, s'avonds toen mij kijkt. En zus staat ook op socials, komt ze voorbij. Al die mooie foto's van onszelf. Ik ken er wel een paar op te zien op LA Televisie. Moest ik niet verschrikken. 1, 2, 3, kijk. Rian Mone als ziende John Bon Jovi. Ja, ik zelf ken er ook het van, hoor. Stefan Diep is ook John Bon Jovi geweest vroeger.
2: Jazeker.
0: En onze Ruud, want dat is net Jerry Springer, of wie hoort hij eigenlijk ook alweer? Heerlijk om dat te zien. Nou, als ze dat zelf ook thuis, dan kent hij Tunes winnen.
1: Het gevoel.

0: LP van de Nachtrover, de Schientaler, het album 8.0 van Beppie en een zalige kerstmis van Beppie Kraft. De aanstaande vrienden die gewoon immers in de oezending horen, maar ook zijn eigen top 10 lotte huren, of zijn top 3 lotte huren. En de schoen is, dan Christen de plaatjes spelen met mij en de kerstmis met zelf van die pleetjes gaan draaien. Dat is zo. Wat we nu hebben, komen de half uur, gaan we nog koffie weggeven.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
0: Eerst een dank voor mij gekomen deze ochtend. Het heeft ermee te maken met een behoorlijk mooie oetspraak dat de oetje door heeft. Dat is een minst. De nooit droeg geeft, de kub nergens. Wie was dat? Postbode Mas Bracht, de wedstrijd wel, hè? Tien door die overtuiging, Matthias Sofias. Everybody wants to rule the world.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
3: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. Agenten troffen ook diverse materialen aan die mogelijk in verband staan met de productie van drugs. Er is nog niemand aangehouden. Openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar. Het voorstel is nog niet definitief. De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober een eerste besluit. Een definitief besluit wordt in december verwacht. En de Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water wordt duurder. Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. Zo stelt de sector die een petitie is gestart. De bierbrouwers reageren hiermee op de kabinetsplannen die tijdens de miljoenennota zijn gepresenteerd. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Er trekken enkele buien over Limburg. En tijdens droge en zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 20 graden.
9: Deze hele week, ethisch week. Dit is L1.

Het is het reuntje van het singeltje niet goed als ik op de plaatsen spelen van het goede doel. Maar nu, in het jaar 2026, komen ze allemaal nog een keer voorbij. Hier bij Alijn, het goede doel met vriendschap. En vroeger, in de jaren 80, had ze ook koffie met het koffiemulken. Heb ze zich aangemeld en heb ze weer goed geloosterd vanochtend wat de codewoorden is. We werden weer koffie drinken. Let goed op, want zo meteen gewoon in bellen. Zorg wel ze bereikbaar bus, hè.

0: LA. Best iets in de jaren 80. Toen was Suzanne Hof nog in de jaren 20. Toen in zijn 20s en nu is ze ook al in de jaren 60. Ja, volgens mij is ze al 62 of 63 jaar oud. Maar goed, de ganse dag kiezen ze nog te huren. Bij Rian straks, bij Ruben, bij Stefan. Allemaal die grote hits uit de jaren 80. Maar doe gewoon nog even kijken. We hebben Annelien, hebben Hans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat deed Steeg allemaal in de jaren 80? Weet ze dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog wel. Ik ben met muziek begonnen en ik ben op 1 januari 1990 ben ik met pensioen gegaan.
0: Kijk eens even, dat was al lekker lange tijd, lekker vrije.
1: Ja, ik ben 32 jaar toes.
0: Mooi, heerlijk man. Ja, vroeger had ze nog die tijd in de futkoers heel vroeg, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben heel erg dankbaar voor geweest. En altijd met heel veel plezier ervan genoten.
0: Dat kan ik me best voorstellen. En maar de jaren 80, als ik zelf zo aan truc denk, wat waren typische dingen dat ze denken van, ja, dat is jaren 80?
1: Mijn vakanties, dat denk ik eigenlijk het meeste aan truc.
0: En waar ging ze altijd naartoe?
1: Ja, we zijn... Het gaat er meer geweest. Oh, ja. En aan de Middellandse Zee.
0: Ja, dat ging toch nog met een auto zonder airco, hè?
1: Dat ging nog met een auto zonder airco, joh.
0: Ja, en als ook die kaarten in de hein natuurlijk, hè? Dat ze moest kijken wie ze moest rijden. Ja, dat kan wel, dat gaat er maar voorstellen.
1: Ja.
0: Maar was een hele schoene team. Maar goed, we zien hoe we terug even in de Euro 80 deze week bij L1. Maar we stelden een vraag vandaag en die vraag die was als volgt.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Met wie drinken we koffie vandaag?
1: Met Pierre Knops.
0: Dat is helemaal goed. Hoppakee. Dat betekent dat ze tegen Huub's koffiepakket hebben gewonnen.
1: Geweldig.
0: Van Rietveld. Ja, dat geloof ik. Want vroeger moesten met zo'n koffiemulken moesten nog de koffie zelf malen.
1: Ja, die periode die heb ik nog met mijn oma metgemaakt.
0: Ik ook, joh. Ja. Dan had hij zo'n koffiemulk en zei die avond toe, wel zo'n keer drieën, jongen. Nou, die kost dat niet, hè. Want mijn armen waren veel te slap te veel. Maar ik heb een paar koffie hier, Christen van ons, van Refill. Koffiepakket, er zit de keukens bij en een lekkere mok zit erbij. Maar wat vond je van Pierre Knops vroeger?
1: Ja, Pierre, ik ben eigenlijk wel een beetje fan van Pierre Knops geweest. Ja, de man houdt zeer originele grappen.
0: Ja, dat was anders als nu, hè.
1: Ja. Nu is het allemaal een beetje net tegen de grens aan.
0: Ja. Zullen we even straks geloesteren? Let op, je komt er, Pierre Knops.
3: Kijk, in eerste instantie zou je denken wat stuit over een stuk hout. Maar ja, hier weet misschien niet het verschil tussen hout en een ambtenaar.
0: Ja, dat is typisch Pierre, dat soort humor, hè? Heerlijk om te huren. Hè? Hans, we gaan een koffiepakket door die toesturen en geneert verder van de uitzending van L1, hè?
1: Geweldig, dankjewel.
0: Hoi.
4: Synthesizers die uit je sokken blazen.
5: Dit zijn de jaren 80.

0: Bas en die grote vetkuif. Nou ja, goed, neemt wel maar van over, zeker wie mee gehoord. Hebben we mensen blij gemaakt. Marianne en Fenroy kregen het eerste koffiepakket. Toen gingen naar Toos Gele van Lipsegoedvelde. En zojuist hadden we Hans uit Sittard en Lien, die al 30 jaar lekker toes was. Maar die zei van, ik heb het wel nog helemaal meegemaakt, de jaren 80. Maar een heerlijke tijd natuurlijk. En de ganse tijd gaan we terug brengen hier bij Alleen. En dat doen we de ganse week.
1: Toen Fly nog een gulden kostte.
2: L1, 1985.

0: 80. En dat is zo, hè, met al die foto's die we hebben, ja, met via AI toch een klein beetje hebben bewerkt. En die verhalen die allemaal voorbij kwamen, we hadden om 8 uur al een verhaal van Amos en een Pinkpop is geweest. In begin jaren 80, einde 80, 82, wat allemaal mee gemaakt. Kid Creole en de Coconuts, de Kid Creole een heel goed wit pak. Al die verhalen huren we geef van dik, zo meteen ook bij Rian Monen. Over Rian gesproken, wie zocht Rian Drooter in de jaren 80? Let op, ah, klein beetje John Bon Jovi-achtig eigenlijk, hè. Ik wist niet dat ze zonne-rocker was, waanzinnig. Alhoewel, ik ken er ook het van, kijk maar eens even mij op alleen televisie, wie we er allemaal goed zien. Onze Ruudje als Jerry Springer ziende. Dit er ook heel fout doet. Nou, dit kent ze ook nog zelf voor ethische. En als ze dat duizend maakt, ze kans op een heel mooi pakket. De Gobbe Vriendig weggeven. En dan mogen ze ook in de top 3 door te huren hier bij L1. Zometeen nog veel meer. Eerst gewoon doen door de Pasadena's. Kent ze die naam nog? Riding on the Train. Oude de jaren 80. Veel plezier zometeen met Rian Monen.
1: Wat deed jij in de jaren 80?

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. En Openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar.
11: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op.
13: Speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toychamp. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
14: Ik zal shoppen, gratis parkeren.
15: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
16: Voordeelhaadjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
17: Voordeelhaadjes.nl. Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

En ik heb deze week een nieuw favoriet genre ontdekt. L.A. 80's Week. De wets, ik ben een kind van de jaren 90. Ik heb de 80's dus niet metgekregen. En ik heb Gimme Hope Joanna op school metgezongen. En maar denkende, oh, dat gaat over een relatie. Hij had het over een Joanna om met een date te worden. Wat leuk dat het dan op deze manier toch zit van Kevin Eet Samen Weer gewoon. En wie dieper in de 80's zit, wie meer echt liedjes als 9 to 5 van Dolly Parton. Gimme Hope Joanna van Eddie Grant huren als de vrolijke protestsongs die ze zijn. En het is mijn nieuwe lievelings. Ik denk dat we het nodig hebben in deze tijd om ook weer vrolijke protestsongs te maken. Ik ben fan. De jaren 80 huurste de hele week BL1 en dus ook Beirut de regio. Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. We komen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Stijn, want een 20-jarige filmstudent daar, Jesse Jansen, die presenteert zijn korte oorlogsfilms, Ordnance. De film belicht een vergeten lokaal drama aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen Nederlandse soldaten de Stijnse brug over het Julianakanaal probeerden te verdedigen tegen vermomde Duitse troepen. Er is een gratis première komende zaterdagavond en die vindt plaats op de Schutterswei, bij die brug, compleet in stijl van de jaren 40 met historische legervoertuigen, strobalen zitplekken en swingdansers. Dus dat wordt een bijzonder evenement dan. En 20 jaar, hé. Wat ziek dat hij zich daar zoveel had ingezet. Dan naar Arsen en Blerik, want daar is een landelijke proef geoefend met tijdelijke noodsteunpunten voor langdurige crisissituaties. Zoals bijvoorbeeld een massale stroomuitval. De veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Venlo zijn samen testen met inwoners wie informatievoorziening en onderlinge hulp georganiseerd kan worden als communicatiemiddelen wegvallen. Locaties als het gemeenschapshuis en zo, die zijn er voor gebroek of in gedachten, maar die zijn er niet definitief. En dus worden de ervaringen uit de oefening eerst geëvalueerd om dan te kijken wat de toekomstige noodsteunpunten gaan zijn en ook de definitieve invulling daarvan. Maar goed, beter voorbereid, hè? Een slimme meid is overal op voorbereid, zo is het ook maar weer.

gebeuren. Wat heb ik geen zin in. ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. New BL1 in de 80s week. Heb zich ook zo'n dikke vette favoriet? Kunnen ze nog immer aanvragen via de L1 app. Ja, een brief duurt gaat lang helaas, maar de appjes die staan voor de open.

0: Kimmy, all your lovin' bij L1.
1: L1. 80's way.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik een potlood in een bandje heb gestoken om dan weer helemaal terug naar het begin te draaien om zo te proberen om Gert van de radio op te nemen, een liedje dat ik Ger wil huren en dat het heel irritant wordt. Als immers dat door geen kalde, dus moet misschien een kleine pas op de plaats maken. Maar wier heb ik nooit, ja, later een keer voor mijn huidige vriend, maar dat was meer symbolisch, een liefdesmix gemaakt. Zien zo dat in die tijd, in de jaren 80, liefdesmixen voor elkaar hoorden gemaakt. Dat ze echt op een bandje die favoriete liedjes ging zetten. Dat ze misschien nog wel een boodschap nog insprook. Ze durgde de microfoon. Ik heb nog zo'n My First Sony met een microfoon aan de radio. En dat ze op die manier, ja, zo wie nu een appje gecheckt werd. Nou, wie aromantisch is dat? Toen een liefdesmix wordt gemaakt. En er is een voorstelling, dat is de voorstelling Bandje. Die gaat erover. Die gaat over, nou, die liefde nog voor unieke cassettes. Maar ook de vraag, stel nu de saus nog gaat in mogen spreken voor iemand. En dan zou ze zo'n bandje maken, zo'n liefdesmix, wie in de jaren 80. Wat zou ze dan tegen die persoon willen zeggen? En dan komen toch hele mooie dingen uit.
2: Ik denk dat ik er iets ga maken voor mijn vrouw, Annie Trafontaine. Wij zijn natuurlijk kinderen van de jaren 90. Maar we hebben nooit een mixtape voor elkaar moeten te maken. Ik zou haar graag willen laten weten dat ik trots op haar ben. Hoe ze zich inzet voor ons gezin, voor haar ouders, haar familie.
3: Hallo, aan onze leuke kleinkinderen, dat ze een fantastische vakantie mogen. Ja, de groetjes van Moeke.
4: Hey, liefste. Weet dat we samen alles aan kunnen.
5: Oké, ik heb dit natuurlijk nog nooit gedaan, dus ik vind het een beetje spannend. Ik spreek het berichtje in voor Wout van Aert. Ik ben zelf niet super sportief, maar ik kijk wel enorm op naar u, Wout. Als je weet dat je niet met eerste kunt worden, zullen wij je nooit helemaal laten uitzakken. Je zult altijd moeite doen om toch nog voor die tweede plaats of voor een betere plaats te blijven vechten. En mijn vraag aan u is, hoe sleurt jij jezelf er altijd zo door? Dat vind ik heel knap.
6: Hallo, dag Luc. Ik neem hier iets op in Tommeren, de oudste stad van België. Ik ben hier geboren en ik ben hier naar teruggekeerd. Wat vroeger namen we heel veel cassettes op toen we 18 waren. Ik weet niet of je dat nog herinnert, ons cassetje van Dire Straits. Met het nummertje So Far Away From Me. En ja, dat ben jij nu ook. So Far Away From Me. Je komt ook niet meer terug. Ik wil je graag de stad laten zien, maar dat gaat niet meer. Maar in ieder geval heel veel liefs.
7: Ik wil nog eens de vijf minuutjes raken in mijn overleden moederspraak. En ik wil het allemaal die ik haar nooit af kunnen niet doen.
8: De twee dierbaarste personen in mijn leven zijn oudochter Hanna en mindere zoon Loa. Hanna ging binnenkort al het nest uit. Loa waarschijnlijk binnen een paar jaar. Dat zal onze relatie afzienlijk wel veranderen. Ze weten het wel, maar ik wil dat toch nog eens even zeggen, dat wat er ook gebeurt, hoe oud dat ze ook zijn, dat er altijd een bed en eten en heel veel aandacht en liefde zal zijn. In mijn huis. Omdat ik altijd, wat er ook gebeurt, van hen blijf houden. En dat ze altijd bij mij en bij de rest van de familie terecht kunnen.
9: Hi Engeltje, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik mis je heel erg.
10: Dag Jasper en Sok. Mama en papa wachten op nog eens een editie van de Jasper en Sokkie Show.
11: Ik hou heel veel van mijn vriendin Jelle. En ik ben heel fier om mijn plusdochters Lotte en Hanna.
0: Oh, een greep uit de reacties op de voorstelling Bandje. Is dus een soort wandelroute, een voorstelling die uniek is per locatie. Dit wordt in Tongeren en deze liefdesmix worden samengesteld. Wat is het toch bijzonder om dat zo te huren, niet? Ik heb meteen zin om zelf weer een bandje te maken. Misschien voor toch wel eens gaat te pakken met de jaren 80.

0: genoemd naar de pruiken. Die ze op bij de B-52's en Love Shack bestond al 50 jaar, maar treden nog altijd op.
1: Ethisch Week.
0: Er is ook een artiest die nog nooit live had opgetreden, maar die wel, nou, ik zou zeggen de bestverkopende Ierse artiest altijd is. En ze denkt aan een Ierse artiest in de jaren 80. Denkt ze misschien aan U2, maar er is er nog één met zo'n uniek geluid dat ze nu zelfs denken, wie is dat toch een hit geworden ooit? Maar misschien juist dat unieke geluid wordt even heel gaat anders en ja, noem compleet de wereld over. En nu denk ik nog, straks huur ze welke hit dat is. En zo meteen huur ze het Limburgse niets.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bijna 10:30, het L1 Nieuws, zooi van Paul Verstegen.
4: Goedemorgen, Rian. De politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunsum een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het om meer dan 100 kilo. De vondst werd gedaan nadat agenten in het kader van een lopend onderzoek een loods binnengingen. Daar vonden ze spullen die mogelijk verband hebben met het maken van drugs. Naast de loods stonden twee voertuigen geparkeerd. In één daarvan werd de partij drugs aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water, een van de belangrijkste ingrediënten, wordt duurder. Vanaf de nieuwsredactie Robert Jansen.
5: De Nederlandse biersector protesteert tegen hogere belastingen, zoals aangekondigd in de miljoenennota. En ook Kulpeter maakt zich zorgen. Vooral de bierverkoop in de grensregio's loopt namelijk de laatste tijd sterk terug. Een belangrijke reden voor de overname door Grols onlangs. De hoop is gericht op de Tweede Kamerleden. En met een petitie willen de brouwers steun van de consument krijgen.
4: Opnieuw verspreidt de politie een geblurde foto van een verdachte van een beroving als nepagent. Het gaat om een vrouw die in augustus met een smoes de woning van een 72-jarige Heerlense heeft bezocht om er vervolgens met haar sieraden vandoor te gaan. Gisteren is ook een geblurde foto gepubliceerd in een zaak met nepagenten in Kerkrade. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks tijdens maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen produceren dan normaal is toegestaan. Dat stelt de gemeente voor. Het theater ligt in een Natura 2000 gebied. Eerdere klachten van geluidsoverlast hebben ertoe geleid dat het theater een aantal dagen grensoverschrijdend geluid heeft moeten terugschroeven naar 12. Deze aanpassing heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Dan het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken, met name vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tijdens zonnige perioden wordt het vanmiddag zo'n 20 graden.

een van de grootste eerste successen uit de jaren 80. Orinoco Flow van Enya hoort ze. En dan ook Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Rijk worden met één kaart? Zou zomaar kunnen. Vandaag is er een jacht op Pokémon-kaarten. Pokémon bestaat 30 jaar en dat wordt gevierd met een speciale reeks Pokémon-kaarten door een kiezen soort pakket. En in die pakketten zouden speciale kaarten kunnen zitten van Pikachu, dat is een van de populairste Pokémon onder de verzamelaars. En die kaarten zouden op kunnen lopen tot honderden duizenden euro's. Nu woon ik boven een speelgoedwinkel en zorg ik dus vanmorgen de lui al in de rij staan om op die te zijn om zo'n Pokémon jubileumpakket te kopen. Sommigen stingen al oeren. Ik zie nog verder door het land dat sommigen vannacht al hebben liggen wachten totdat de winkels open gaan om die kaarten te halen. En omdat ik nog helemaal in de 80's zit, moest ik een beetje denken aan de gekte van Doe Maar. Aan de gekte van ergens zover in de rij staan, midden in de nacht ergens kamperen om dan de eerste te zijn die er bij is. En ik ben dan niet bij geweest bij die Doe Maar gekte. Dus neem ik thuis in met. Heb zich in die periode inderdaad buttons overal op die spijkerjas gehad. Bissen bij concerten geweest. Bissen bij Pinkpop geweest toen ze er waren. Heb ze op een andere manier metgedaan aan een rage van de jaren 80. Dan huur ik heel geervandig via de L1 WhatsApp.

0: hoogtijdagen van Doe Maar. De Heigwalbier wel eens een nachtzuster.
1: Ethisch Week.
0: Zometeen stap voor in een tijdmachine van de 80s naar nu. Want als ik tegen de 80s heige vroeg wie zuid 2020 of 2026 ter oet, dan zou het misschien gegangen zijn over vliegende auto's en robots. Maar dan zou dit nou toch wel een hoogtepuntje zijn. Stel dicht vuur, daar hebben ze een bril, hoe een camera inzet, hoe ze alles met op kunt nemen en goede kwaliteit. Toch is er veel kritiek op die camera's van Meta. En zometeen de Consumentenbond over die kritiek en wat er met wordt gedaan. Eerst Nena en een nooit

0: ken natuurlijk Nederland Breken deze week. Nena en 99 Loofballons. Het wordt ook wel de gluurbril genoemd. De Ray-Ban camerabril van Meta die nu te koop is. De Consumentenbond pleit voor een verbod op die bril. Mirjam de Witte van de Consumentenbond, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom een verbod?
1: Ja, omdat het te makkelijk is mensen stiekem te filmen. Dus wat ons betreft komt door die bril de privacy van iedereen die aan het rondlopen is, op het strand ligt of op een terras zit, onder druk te staan. En dat willen we niet. We willen dat mensen zich veilig kunnen voelen waar ze ook maar zijn. En niet bang hoeven te zijn dat ze door iemand met een bril gefilmd worden.
0: Ja, want even voor mensen die bril niet kennen. Dat lijkt een normale Ray-Ban bril, maar er zit wel een lampje op als je aan het filmen bent, dat je het daaraan zou kunnen herkennen.
1: Dat klopt helemaal. Inderdaad, op het eerste gezicht is het een hele gewone bril, maar er zit dus inderdaad een cameraatje in. En als de camera werkt, als er een foto of een video wordt gemaakt, gaat het lampje flikkeren ofwel branden. Alleen, wat ons betreft, is dat niet duidelijk genoeg. Dat lampje is in de felle zon of van een afstand niet goed te zien. Terwijl de camera wel echt een hele goede resolutie heeft. Dus mooie, scherpe beelden kan maken, ook van een afstand. Ja. En dan zijn er ook nog stickers te koop om het lampje af te dekken. En Meta zegt zelf, dat is de eigenaar van de bril, dat wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, de camera niet zal werken. Maar wij hebben de laatste privacy updates gedaan op 2 september. En toen konden we altijd nog filmen met een sticker over dat lampje heen.
0: Ja, daar worden natuurlijk ook telkens weer nieuwe dingen voor ontwikkeld. Dus op het moment dat je zegt het gaat niet, is het nu alweer op de markt, bij wijze van.
1: Ja, dat gaat hartstikke snel. Als iemand ook maar kwaadwillend is, dan is er heel snel iets bedacht tegenwoordig. Klopt.
0: Ja, nou zijn er meerdere initiatieven voor camerabrillen geweest. En denk ook in de toekomst. Maar jullie maken je ook zorgen om wat met die beelden gebeurt bij Meta.
1: Dat klopt inderdaad. Meta is een groot Amerikaans big tech bedrijf, is de eigenaar van Facebook en van Instagram. Wij bekritiseren dit bedrijf al veel langer vanwege de privacy, wat ze met alle data doen, wat van mensen allemaal binnenkomt. En het probleem is inderdaad, met deze bril, als je de gegevens upload naar een app, dan gaat het naar Meta. En wij weten gewoon niet wat er met de informatie en de data die wordt doorgestuurd, wat daarmee wordt gedaan. En daar maken we ons zorgen om.
0: Ja, oproepen tot een verbod. Hoe ver gaat het komen, denk je, Mirjam?
1: Ja, er zijn natuurlijk al meerdere stemmen die oproepen hiertoe. Gelukkig zijn er bijvoorbeeld ook al popcentra die zeggen van, nou, niet bij ons naar binnen. Of cruiseschepen die zeggen, nee, niet met een bril hier zijn. Er is al een partij die zich er ook druk om maakt. Het CDA heeft aan het kabinet gevraagd of er eens goed naar gekeken kan worden. En ook vanuit de Consumentenbond in Europa, dus onze overkoepelende organisatie, de BEUC, gaat kijken wat er juridisch mogelijk is. En gelukkig. Ik ben al helemaal hoopvol. En we hopen natuurlijk dat er iets doorheen gaat komen.
0: Dankjewel voor de toelichting. We plaatsen alle informatie ook op L1.nl. En tot de volgende keer gewoon met de telefoon, Mirjam. Bij mij hoef je je nergens zorgen om te maken.
1: Gelukkig. Ik voel me zo veilig bij jou.
0: Gelukkig. Tot de volgende keer. Dankjewel. Hè.
1: Tot de

0: Deze week Benny Nijman en waarom fluister ik je naam nog? Heb zich nog zo'n suggestie? Zowel uit Limburg als over de ganse wereld. Uit de ethisch die zich wil huren, dan huur ik hem heel ger van dich. Ik kreeg al van Fred, hey Rian, ik mis Right Next Door van Robert Cray. Of heb ik niet goed opgelet? Ik meen dat hij maandag al voorbij is gekomen, Fred, maar dat maakt me niet uit. Als ze hem ger wil huren, dan mocht ze hem zeker aanvragen. En Freddy zit, ik wil graag fietsenframe. En een chic met Johanna. Is nog een beetje no Eddie Grant en Gimme Up, Johanna. Wat wil Stig herhuren? REO Speedwagon heb ik nog gezien. Dankjewel voor de suggesties tot nu toe. De kind is ook nog immer een appje checken. Wat wil Stig herhuren uit de 80's? Ik zie het appje herkomen.
1: Happy voor Zutke, het gummende show. Hey, ben je goed, regie?

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana, NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond meer dan 100 kilo drugs gevonden in een bestelbusje bij een loods in Brunsum. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Daar krijgen brouwerijen in de grensregio's veel last van, stelt de sector in een petitie. En opnieuw heeft de politie een foto van een verdachte gepubliceerd die zich heeft voorgedaan als politieagent en vervolgens sieraden heeft gestolen.
13: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger.
15: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
16: Voordeeluitjes.nl. Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl. Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit de eten.

0: truck looks good.
1: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the spacecraft D-1 mission.
2: Veel beter dan ik, dus kunnen ze het vinden. Het klinkt heel erg arrogant misschien.

Sound Machine, Rhythm Is Gonna Get You, would ze be L1 in de 80s week. Natuurlijk ochtendmitzinger in teken van de 80s. En er zijn genoeg suggesties voor te bedenken. Victor, daar had het over Lena van de Twee Belgen. Een van de meest iconische platen uit België. Oh Julie, een liedje van Shaken Stevens, Utiore 82, wil Alex Ger huren. Maria McKee en Show Me Heaven wil Huub Ger nog huren. De Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood. Dat is een echte jaren 80 song. Dat vroeg Mark aan. Eens even kijken wat ik nog voorbij zien komen. Hoi, ik ben Mario Oud Wiert. In 1980 ben ik getrouwd met Marleen. En Ger zou ik het liedje Coco Jumbo van Mr. President willen huren. Nou, daar zitten echt fantastische klassiekers tussen. Dat ken ik ook truc van Ruud. Dat is het wat geneet echt deze week van alle muziek memories. Komen naar boven erbij en Ger zou ik Gold van Spandau Ballet willen huren. Super goede suggesties. Steven Diggers nog helemaal van harte welkom. Nog even en dan komt de metzinger ook voorbij. Tot die tijd natuurlijk ook genoeg andere metzingers uit de jaren 80. Heel vaker nog goede beeld in City. Maar vergeet ook deze grote hit van Starship niet. Uit de film Mannequin. Dit is

0: de regie.
1: Yo! Ik heb heel veel goede suggesties binnengekregen voor de Metzinger. Maar ook veel liedjes waarvan ik denk, ja, die gisteren deze week nog wel huur, die komen echt nog wel voorbij. En toen kreeg ik een appje van Carolien. Toen dacht ik, denk dat dit er moet zijn. Denk niet dat hij verder nog op de planning staat. Het zit geweldig, die jaren 80. Schoonste tijd van mijn leven. Geen zorg en denken dat het altijd zo blief. Ik kan jammer genoeg niet de ganse tijd loesteren. Maar nu denk ik, heb ik hem gemist of hebben ze er nog niet aan gedacht? Ik moest denken aan Nova met Aurora. De nummer 1, hoe een echte jong in mid speelde. Hoe ik ooit nog met samen heb gewerkt. Dat wordt toch echt 1982. En dus, als midzinger, nou als met gevul uit de jaren 80, Nova, Aurora. Dank u, Carolien.

0: Eerlijk is eerlijk. Geen nooit gedacht dat dat nog eens zou draaien. Dat is het fantastische aan deze 80s week. Nova Aurora Hootsuby L1. Daar zouden we echt er jong in. Maar een andere Limburgse band huurt ze straks ook nog. Girls Walk By. Komt er zo aan.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Het is 11:30, het L1 Nieuws. Hoor je van Paul Verstegen.
11: Goedemorgen, Rian. De politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunssum een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het om meer dan 100 kilo. De vondst werd gedaan nadat agenten in het kader van een lopend onderzoek een loods binnengingen. Daar vonden ze spullen die mogelijk verband hebben met het maken van drugs. In een bestelbusje bij de loods is de partij drugs aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. Het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit om de Limburgse beekdalen beter te beschermen tegen extreme neerslag en wateroverlast. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde begroting van het kabinet. Volgend jaar gaat 15 miljoen euro naar Limburg, bijna 2 keer zoveel als dit jaar. En ook voor 2028 staat 15 miljoen euro gereserveerd. Opnieuw verspreidt de politie een geblurde foto van een verdachte van een beroving als nepagent. Het gaat om een vrouw die in augustus met een smoes de woning van een 72-jarige Heerlense heeft bezocht om er vervolgens met haar sieraden vandoor te gaan. Gisteren is ook een geblurde foto gepubliceerd in een zaak met nepagenten in Kerkrade. En de Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water, een van de belangrijkste ingrediënten, wordt duurder. Vanaf de nieuwsredactie Robert Jansen.
12: De Nederlandse biersector protesteert tegen hogere belastingen, zoals aangekondigd in de miljoenennota. En ook Kulpeter maakt zich zorgen. Vooral de bierverkoop in de grensregio's loopt namelijk de laatste tijd sterk terug. Een belangrijke reden voor de overname door Grols onlangs. De hoop is gericht op de Tweede Kamerleden. En met een petitie willen de brouwers steun van de consument krijgen.
11: Het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Met name vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag zo'n 20 graden.

het, maar toch gebeurt het zo groot wereldwijd. Zelfs een nummer 1 in Japan. I'm in the mood for dancing van de Nolan Sisters. En ik heb het even op mijn hoofd. Ik weet niet helemaal zeker of dat zo is. Maar die plotkicks aanstaande vrijdag, dat ze op de achtergrond in het decor liggen een paar platen. Ik geloof dat deze ertussen ligt. Ik heb het zo in het vizier. Het is zo'n klassieker die ze overal wel wat trucs is. Als ze naar een platenwinkel geeft, dan komen ze ook deze tegen. En toch wel mooi dat ze zelf dachten, nou, dat duurt niks. En dat we het dan toch 40 jaar later er nog immer over hebben. L1. Dat is de 80's. Is natuurlijk ook een bodemgelag voor veel muziek van nu. En zeker ook in Limburg. Want er worden echt veel goede bands in de jaren 80. Hits die van nu nog immer loesteren. Maar ook, en zich bij wijze van een soort bouwen aan de muzikanten van nu. Veel professionele muzikanten gingen toen veel naar de cafés. En als ze in Remung op stap ging, dan zou ze deze nog wel eens tegen kunnen komen. Ik kreeg een appje van Mario dat zegt, ik zou wel graag een liedje willen horen van de Roermondse groep Girls Walk By. Wat ik heel graag. Tonight's the night. Here's the new BL1 in de week van de jaren 80.

Lekker meezingen en dansen zit Mario heerlijk. Limburgs trots. Girls walk by, who'd to be L1, tonight's the night. Maar in de 80's natuurlijk ook Nederlands trots. Dit wordt één van de langst bestaande bands ter wereld. De klassieke bezetting bleef ruim een halve eeuw bij elkaar. Helaas noemen ze afscheid. Een paar maanden geleden zelfs pas. Na het overlijden van George Kooijmans. Maar de muziek die zal altijd blijven en net zingen zal we altijd kennen doen.

schitterend doelpunten. Ja, niet te geloven, zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Het is weer. De titel is voor ons.

Gladys Knight, License to Kill. Dat is natuurlijk van de film van André van Duin. Ik heb je van James Bond natuurlijk, tweede gogo. Zometeen meer 80's. Onder andere, och, in plaats van het routespel heb ik weer een Limburgs lied voor 80's. En als ze weten welke dat is, dan kan ze kans maken op een L1 pakket. Ook het Limburgse nieuws komt er zo aan. Shake and Steven eerst. You drive me crazy.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond meer dan 100 kilo drugs gevonden in een bestelbusje bij een loods in Brunsum. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Daar krijgen brouwerijen in de grensregio's veel last van, stelt de sector in een petitie. En opnieuw heeft de politie een foto van een verdachte gepubliceerd die zich heeft voorgedaan als politieagent en vervolgens sieraden heeft gestolen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering en ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden.
10: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Het gevoel,
15: de muziek
14: en fragmenten uit de

0: tijd van Petje Pieter Mientje.
1: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is omdat er veel vitamines in zitten. Kom hè, ik vind het wel lekker.
0: De hele week bij LH.

Zo'n lied dat iedere Annabel nog joren had goed. Hans de Boy, Who to be L1. Zometeen meer nieuws over de Nederlandse biersector die in actie komt tegen hogere belasting op bier. L1.

0: Het was mooie muziek in de jaren 80. Groetjes van Ans. Dankjewel voor die appje, Ans. Dit was Roy Orbison en You Got It. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. Dat stelt de sector die een petitie is gestart. Ik kalde even met directeur Harry Meens van de Alfa Bierbrouwerij in Shen. Harry, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Wat een prachtig sexy muziek. Roy Orbison, geweldig.
0: Ja, is toch fijn, hè? Even terug mijmeren door de jaren 80.
1: Ja, geweldig.
0: Wie worden de jaren 80 voor u? Dan toch nog even kort.
1: Ja, dan houden we die nog maar terug, hè. Dat wordt toch een mooie tijd.
0: Ja.
1: Ja, meer verbondenheid in de samenleving. Prachtig.
0: Ja, ik neem aan dat je ook op zo'n moment toch wel even aan denkt. Want we komen even terug op de miljoenennota. Daar staat een reactie op. Hoe zit je bang voor een reactie daarop?
1: Ja, kijk, dit is een visieloze, zieloze miljoenennota. Er wordt al geld van ooit gelekt, dus we wisten dat er geld ging komen. Zeker voor de brouwerijsector, iets wat niet goed wordt. Maar dat het zo, dit is een opeenstapeling van maatregelen waar uiteindelijk zeker middelgrote brouwerieën heel veel last van kunnen hebben. En zeker brouwerieën ook in het Limburgse, in de grensstreek, wie hier zegt, dat is gewoon niet goed. Dat gaat het bier weer een stuk duurder maken. En uiteindelijk, als je ziet dat het bier al in de factor 6 tot 9 keer meer belasting heeft in Nederland als in Duitsland bijvoorbeeld, ja, dat gaat helemaal uit de pas lopen. Dat is een echt niet goed.
0: Ja, dus dat de grensregio's harder worden geraakt, dat herkent je wel.
1: Absoluut. Het is echt een enorme kater eigenlijk, als ik dit zie. Een kabinet wat gewoon niet erover denkt hoe ze mee bezig zijn. Ze houden helemaal geen rekening met de middelgrote brouwerijen in ons geval, maar ook überhaupt niet met MKB-bedrijven. De werkende mens dat moet ophoesten, dat wordt weer extra zwaar getroffen. Energie gaat omhoog. Ik heb eens even gekeken naar de actie voor ons brouwerie gaat met 300.000 euro omhoog. Meer dan 300.000 euro moet ik dadelijk meer accijns gaan betalen. Inclusief, er zijn twee veranderingen. De accijns wordt geïndexeerd. De bieraccijns, maar er is ook eens het kleine brouwerijtarief. Veer als middelgrote brouwerijen houden zoten in een iets lager accijnstarief dan de grote brouwerijen. Omdat een kleine brouwerie iets meer kosten. Die kan natuurlijk nooit die kostprijs maken die een grote brouwerie heeft. En daardoor is er in Nederland, maar in alle omringende landen ook, is er een dubbel tarief voor de kleine brouwerieën, middelgrote brouwerijen en de grote. En dat kon ze nu ook afschaffen. Schandalig.
0: Ja, voor mijn beeldvorming, stel een pilsje kost nu 3,50. Wat komt er door die verhoging dan bovenop?
1: Nou, dan komt er op een krat halve liter, komt er uiteindelijk 40 cent bovenop. Voor een krat 10 liter bier 40 cent. Dus een pilsje, een halve liter bier, komt er wat is het? De helft, 20 cent op.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Vrij ook reactie van provinciegenoot Gulpener. Hè? Die gaf ook aan van laatst overgegangen in andere handen, grotere handen, die van Grols. Ja. En dat dit al wel een rol in speelt. Doemt dat voor u ook op, dat scenario?
1: Nou ja, ik moet zeggen van, de heer Rutte heeft natuurlijk die keuze gemaakt. Ik wil gewoon die keuze niet maken. Maar het wordt toch wel steeds moeilijker gemaakt, moet ik zeggen. En op een gegeven moment, vroeger, ik kan me nog herinneren, 50 jaar geleden toen ik begonnen ben. Ja, toen was een overheid die sting neutraal tegenover zich. En sting welwillend tegenover zich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ik kan het binnen niet uitspreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
0: Bij deze is een petitie gestart. Zijn er nog andere acties die je kent of geeft ondernemen?
1: Ja, we zullen in ieder geval toch een stukje proberen de eindconsumenten en de klant proberen zo weinig mogelijk door te bereiken. Maar goed, als de kosten stijgen, zullen ze iets met moeten doen. Maar we zullen proberen om die stijging zo beperkt mogelijk te houden. Maar van de andere kant, we zijn natuurlijk in staat om in Duitsland krijgen we heel veel vraag naar ons bier. Als we natuurlijk in Duitsland met de hele lage bieraccijns door het bier gaan leveren, dan krijgen de mensen Canada met veel minder vaccins als bier gaan kopen. Daar zullen we ons op gaan focussen. Maar ja, hoe best mee bezig? Er is ook de handel in Limburg om het toch een stukje aan het ondermijnen. Dat wil ze eigenlijk ook niet. In België en in Duitsland is de accijn veel leger. Ja, als jullie doorheen gaan, gaan ze ook andere producten daar kopen. Benzine, alles. Verzinnen ze echt als Nederland uit de markt aan prijzen.
0: Verblieven het volgje. Dank u wel voor de toelichting. Harry Meens, directeur van de Alfa Brouwerij in Schennen. Dank je wel. Fijne middag nog.
1: Oké, ja, dag.
2: L1. 80's Week.

0: Madonna, Express Yourself, Who To Be, L.A. Met en de 80s week. Och, kans op een grote 80s priest. Een platenspeler met LP's van de Nachtrover, onder andere echte klassiekers. Wil ze er kans op maken, dan kent ze metspelen met de 80s stoel. Via L1.nl kent ze een foto van zichzelf voor 80's. Als ze dat deze niet deelt, dan maakt ze kans op een platenspeler. En het klinkt ouderwets, maar het is heerlijk om een hoes te hebben. Want het is echt een moment om zelf veel muziek op te zetten en er ook bewust naar te luisteren. Dus pak die kans. Hier hoort ze zo meteen het belangrijkste Limburgse nieuws. En ook een klein eigen 80's spel. Want ik heb weer een Limburgs leedje voor 80's. Welke het is, dat hoort ze straks.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods Power in Wurselen.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: business.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Exact 12:30, het L1 nieuws van je van Paul Verstegen.
4: Goedemiddag, Rian. 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur. Dat eist justitie tegen de 21-jarige Anouar T. uit Heerlen wegens meerdere berovingen als nepagent. Bijna 2 jaar ging hij langs bij 3 adressen en nam sieraden, juwelen en bankpassen mee. De totale buit bedraagt duizenden euro's. Voor de rechtbank verklaarde Anouar vandaag dat hij in opdracht handelde. Hij betoonde spijt dat hij zich als loopjongen heeft laten gebruiken. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. De politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunssum een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het om meer dan 100 kilo. De vondst werd gedaan nadat agenten in het kader van een lopend onderzoek een loods binnengingen. Daar vonden ze spullen die mogelijk verband hebben met het maken van drugs. In een bestelbusje bij de loods is de partij drugs aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. Het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit om de Limburgse beekdalen beter te beschermen tegen extreme neerslag en wateroverlast. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde begroting van het kabinet. Volgend jaar gaat 15 miljoen euro naar Limburg, bijna 2 keer zoveel als dit jaar. En ook voor 2028 staat 15 miljoen euro gereserveerd. Opnieuw verspreidt de politie een geblurde foto van een verdachte van een beroving als nepagent. Het gaat om een vrouw die in augustus met een smoes de woning van een 72-jarige Heerlense heeft bezocht om er vervolgens met haar sieraden vandoor te gaan. Gisteren is ook een geblurde foto gepubliceerd in een zaak met nepagenten in Kerkrade. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt. Opklaringen zijn er ook en stapelwolken. Met name vanmiddag zijn er buien mogelijk met onweer. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag zo'n 20 graden.

moet er net over nadenken. Maar bij sommige van deze liedjes denk ik, ach, wie kon ik mijn dochter ooit uitleggen bij Paul McCartney War? Stevie Wonder War. Dat maakt toch echt een hele andere indruk nu dan toen. Gelukkig kan ik van de muziek nog lang genieten. En is Paul McCartney er nog. Dus ik hoef me er nu nog geen zorgen over te maken. Ebony en Ivory, Would to be L1. Met deze week een ethisch spel. Ik heb een bekende Limburgse klassieker omgezet in een ethisch tool. Dat betekent dat ze er zo goed als niks meer van herkent. Ze is Engelstalig en met heel veel sens. Maar als ze goed let op de tekst, zou ze nog wel eens het origineel erin kunnen huren. Heb ze enig idee welke het is? Laat het me weten via de L1-app, want dan maak ze kans op een L1-pakket. Welk Limburgs leedje is dit?

Ik denk niet dat het zo'n grote hit mogen worden. Dat het origineel toch net gaat beter is, maar heb ze hem herkend? Dat is de belangrijkste vraag. Welke Limburgse hit wordt dat? Witsnet, check een appje via de L1-app. Maak ze kans op een L1 zomerpakket. Dit is het begin van het

0: heb ik een Limburgs liedje voor Atheist. En als ze weet welke het woord, dan kan ze kans maken op een L1 pakket. Ik heb veel appjes erop gehad. Onder andere Blas Megriek van G. Reinders. Maar dat wordt helaas niet. Eens kijken of ik immers kan bellen voor het goeie antwoord.
1: Geen trengel hoor.
0: Dat is Pim. Pim, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Wordt lang denken voor dich, Pim.
2: Nee, nou, toen ik een beetje... Van het liedje kon ik eigenlijk niks maken.
0: Nee.
2: Maar toen ik even naar de tekst had geluisterd... toen waren het wel duidelijk. Ja. Dus ik dacht, appen.
0: Appen, ja, zo is het. Nog één keer luisteren dan.

0: Wat vindt ze, Pam? Wat voor deze versie uitbrengen?
1: Sorry, wat zei ze, hè?
0: Wat voor deze versie uitbrengen?
1: Nou, ik weet het niet. Ik houd mij zo toch wel meer van het origineel, eerlijk gezegd.

0: toen waren we nog niet zo gek oud, denk ik. Of weet ik eigenlijk wel. Maar ja, nou, ik vind altijd wel goede muziek. En door ben ze toch een beetje gevormd in die jaren.
1: Ja, precies. Ja. Dus niet meteen dat het in op stap gewoon jaren worden. Maar als het nooit druk hier is, is het toch wel nostalgisch.
0: Jawel, jawel, jawel, zeker. En plus had ik veel radio, dus dan kent ze de liedjes wel. Hè?
1: Ja, kent ze toch al veel met zingen, zo is het ook.
0: Ja.
1: Wim, ik gewoon dat pakket opchecken. Dankjewel voor het meedoen.
0: Perfect, hartstikke leuk.
1: En nog een hele fijne middag.
0: Yo, fijne uitzending nog.
1: Dank je, hoi hoi.
0: Hoi hoi.
1: Wim vandaag de winnaar van het L1 pakket. Ik was niet dat dat ook bestond. I didn't know it existed. Dat zou het weg moeten geven, maar wie worden het lastige? Gelukkig de prijs nog weg kunnen geven. Zometeen ook hithappen met veel 80's. Sting New en Englishman in New York. Is dat alweer zo oud?

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren?

0: met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie eist 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur... tegen een 21-jarige man uit Heerlen wegens meerdere berovingen als nepagent. Het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit om de Limburgse beekdalen beter te beschermen tegen extreme neerslag en wateroverlast. En de politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunsum een grote hoeveelheid drugs gevonden.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
14: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
15: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: wat leuk deze. Circuskusters en verliefd.
1: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit de 80's.
0: Op de dag dat de Nederlandse biersector in actie komt tegen de hogere belasting op bier. Ja, vooral brouwerijen in de grensregio worden getroffen. Meer nieuws vind je altijd online, hè, via de site van ons le-nieuws.nl en via de LE Nieuws app. Hey, van harte welkom in de 80's. Het is de week van de jaren 80 hier bij L1 met strakke de artiest die zijn naam te danken had aan een vervallen Duitse discotheek, waar zelfs de Sauf und Schnaps nog in het bordeelrode tapijt zat.
1: L1 80's week.
0: Eerst even calorieën verbranden op de dansvloer met Bow Wow Wow.
2: Toen we nog brieven schreven in plaats van appjes.
1: L1
2: 80's week.

De zanger die zijn naam te danken had aan een vervallen discotheek uit Berlijn. Je hoorde Milli Vanilli en Girl, You Know It's True. Het 20 80's BL1 met de classic van de Vrijbuiters en Den Himmel Tango.

0: vier van deze Limburgse parels. Natuurlijk via plattewegradio.nl.
1: 80's.
2: L1. 1 week 80's.
0: Van harte welkom, dit is Hit Happen met Wham! And The Edge of Heaven.

Oeh, wat een lekker liedje blieft dit, hè? Ja, ik kreeg er persoonlijk mierentietjes van. Joy Sims in Come Into My Life. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En de band die verantwoordelijk is, dat Stig nog langer moest wachten bij de paspoortcontrole.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt eenzelfde status te krijgen als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
7: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen was een overheid die stinkt neutraal tegenover zich en stinkt welwillend tegenover zich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, ik kan het binnen niet goed spreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
6: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen, zo stelt de biersector die een petitie is gestart. 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur. Dat eist justitie tegen de 21-jarige Anouar T. uit Heerlen wegens meerdere berovingen als nepagent. Bijna 2 jaar lang ging hij langs 3 adressen. Hij nam er sieraden, juwelen en bankpassen mee. De totale buit bedraagt duizenden euro's. Voor de rechtbank verklaart Anouar vandaag dat hij in opdracht heeft gehandeld. Hij betoonde spijt dat hij zich als loopjong heeft laten gebruiken. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit om de Limburgse beekdalen beter te beschermen tegen extreme neerslag en wateroverlast. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde begroting van het kabinet. Volgend jaar gaat 15 miljoen euro naar Limburg, bijna 2 keer zoveel als dit jaar. En ook voor 2028 staat 15 miljoen euro gereserveerd. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.

0: Soms kiezen ouders er bewust voor om een achternaam te laten leken op de voornaam.
1: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit die
0: ja, bijvoorbeeld Mark Marks of Tim Timmermans. Ja, deze band wordt echt van het vreughalen en snel toe, hè. Living in the Box en Living in the Box tijdens de 80s Week BL1. Met strakke de zanger die dankzij het inzicht van Stevie Wonder had afgezien van Ricky de Viking als artiestennaam. 80s.

Ja, dankzij het inzicht van Stevie Wonder is het toch Rick James geworden in plaats van Ricky the Viking. Door de glow in de 80's week BL1. Het is vandaag bewolkt met een aantal opklaringen en stapelwolken. Trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. Tijdens droge en zonnige perioden worden vanmiddag maximaal 20 graden. De

0: Soul to Soul en Back to Life, dit is L1. Ja, sommige pleetjes uit de jaren 80, ja, die hebben echt geen introductie nodig, hè?
1: Ja, luister maar eens even.
0: Tranentrekkertje en dijenkletser, dit is Johnny Logan en Hold Me Now, L1.
2: Don't close your

Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Eenzelfde status voor het Limburgs als het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg. Justitie eist 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur... tegen een 21-jarige man uit Heerlen... wegens meerdere berovingen als nepagent. En het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit... om de Limburgse beekdalen beter te beschermen... tegen extreme neerslag en wateroverlast.
7: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat... maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden.
9: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het gevoel, de muziek en fragmenten.

0: Joep en Linda, dit is L1. We zitten midden in de 80's week. Met strakke de zanger die kringen in Dine Koffie kan zingen. Dankzij zijn hoge stemgeluid.
1: De 80's zijn terug.
2: L1 80's week.
0: We raken de hoge zee met Maxi Priest. Dit

Frida, I know there is something going on. Dit is L1. Welkom in de 80s. We hebben een hele week lang alleen maar de beste parels uit de jaren 80. Het is om te gieren. Met Gerard Joling en Tik.

0: dansvloerklassieker van George Benson en Give Me The Night. Dit is L1. Mag je als ouder weg van je werk om je zieke kind van school te halen? Het is namelijk weer de tijd van de snotneuzen en de griepjes natuurlijk. Hè? Het complete verhaal en het antwoord is te vinden via l1nieuws.nl en in dit epochstash. Heel modern via de L1 Nieuws app.
1: De 80's zijn terug.
2: Jawel, alles beter.
1: L1 80's Week.

0: Het is de 80's Week, L1 met Sidney Youngblood, If Only I Could. Een strakke duo dat zich had leren kennen na een massale vechtpartij. Zo, zullen we het even gezellig houden?
1: Hey Raymond!
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hey Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt op eenzelfde status als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en in het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
10: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen was een overheid die stinkt neutraal tegenover dich en stinkt welwillend tegenover dich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, ik kan het binnen niet goed spreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
9: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. Zo stelt de sector die een petitie is gestart. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.

Ja, wat een bizar verhaal is dit, joh. Deze twee gasten die hebben elkaar ontmoet na een massale vechtpartij die ze samen zijn ontvlucht. Ja, en nee, ze hebben net gevochten. Joh, de Daryl Hall en John Oates en Adult Education. Dit is L1. We zitten midden in de 80's met deze dansvloerkraker van The Whispers. En The Beat Goes On. L1.

0: Het 20-80s BLA met Frans Gal en Ela Ela. Zullen we eens even een klassiekertje doen uit eigen provincie, ja toch? Dit is de Janse Bach Band en de Mac BLA.
1: Trek je schoudervulling recht.
2: LA 80s Week.

0: En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
6: Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil, omdat daar bij een metaalbedrijf giftige dampen zijn vrijgekomen. Eenzelfde status voor het Limburgs als voor het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg. En een loods in Heidhuis die 6 maanden dicht moest vanwege de vondst van een grote hennepkwekerij had wat de Raad van State betreft maar 3 maanden dichtgehoeven. De eigenaar van de loods krijgt een schadevergoeding.
2: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots powered in Wurselen.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Het is de 80's week met Dr. Hook en Baby Mix of Blue Jeans. Hij is strakker de Franse zanger die in de jaren 80 klonk als een cowboy on the prairie.
1: 80's week.
2: Dit is één van die heerlijke 80's.

Hey, volgens mij is dit ding voor het laatst in 1987 op zender gewerkt. Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En voor een nieuwe mix gemaakt door Hubert Schoenke. De Slingermix, de 80s edition, komt eraan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt op eenzelfde status als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en in het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
11: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen was een overheid die sting neutraal tegenover zich en sting welwillend tegenover zich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, ik kan het binnen niet goed spreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
10: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. Zo stelt de sector die een petitie is gestart. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.

0: verwachten vandaag?
1: We starten met Bad Benatar, Love is a Battlefield. Dan Toto, Afrikaan. Nina, 99, Nog Ballons. Marvin Gaye met Sexual Healing. Prince, A Sign of the Times. En daar schreeuwen we het uit met Tears of Fears en A Shout.

Helemaal gedraaid tot het geitje. Ja, zo werd het vroeger genoemd, hè. De slingermix van Hubert Schoenke, BL1. Morgen natuurlijk weer een nieuwe mix op zender. Hit-hoppen, welkom in de 80s met Dolly Parton, 9 to 5.

Trent Darby, Undance, Little Sister, zometeen Ruben op de radio, L1 vandaag, inclusief prijzen pakken in een nieuwe episode van de L1 Nerd Quiz. En louter en alleen de beste 80s classics opzender. Ken je deze nog?

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen.

0: Horen, beter leven.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 23-jarige kerkraadenaar is wegens onvoldoende bewijs vrijgesproken van verkrachting. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Daar zijn bij een metaalbedrijf giftige dampen vrijgekomen. En eenzelfde status voor het Limburgs als het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden.
9: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
10: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
11: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
14: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
15: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: beetje op de valreep van de jaren 80. 1989, Robin Rez en Lila Kay.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Got to get bij L1 Vandaag hier in het midden van de 80's week. Zometeen trakteren we je nog op ex-frontman van de Police. Sting, Gloria Estefan, Inner City, kom nog voorbij. Nou, er staat wat klaar hier. Trouwens, niet alleen muziek uit de 80's hier op deze woensdag. Gaan vanmiddag namelijk ook even terug naar een nogal omstreden Limburgse bisschop in de jaren 80. Jo Gijzen had nogal conservatieve ideeën over thema's zoals homoseksualiteit of abortus.
2: Dat men zo makkelijk over leven en dood van de meest onschuldige, onmondige en weerloze mens heen kan gaan.
3: Die van monsieur Gijzen.
4: Nou, ik kan het helemaal niet met zijn beleid eens zijn.
5: Gijzen, jij bent zelf een flikker. Hi-ha-ho.
0: Er was heel wat over te doen over die bisschop Gijzen destijds. Nou, daar zoomen we later eens even wat nader op in. En we gaan trouwens ook even het boerenland op vanmiddag. Bijzonder experiment in Kessel vindt er plaats. Boer Timo Bodinek is daar verantwoordelijk voor.
6: Ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen. Dus ik ben zaadjes gaan bestellen in een online webshop. Van een hobby webshop. En gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies één pinda geoogst.
0: Ja, maar dat is er wel één ene dan natuurlijk. Hè. Timo is dus begonnen met pinda's te verbouwen op Limburgse grond. En of dat er dan ook wat meer pinda's geoogst gaan worden, dat hoor je even vanmiddag. Mocht het nog afvragen? Ja, voor mij kwam dat wel als een nieuwtje. Pinda is geen noot. Nee, het is een pulvrucht.
1: In het teken van die ethisch.
0: Weet u dat ook weer? Zo trouwens les nog in de bioscoop. En kreeg steeds pinda's van een oorige dame aangeboden. Onderhand zijn vier eindjes vol eigenlijk van haar gekregen. Vroeg ik, ja, waarom koop je ze eigenlijk als deze toch allemaal weggeeft? En haar antwoord was, ja, ik ving eigenlijk alleen die chocolade eromheen lekker.
7: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Ja, de inspiratie voor deze plaat vond meneer Sting dus uit een oude zeemanslegende. Volgens die zeemanslegende zou de zevende golf, Love is the Seventh Wave, zo luidt de titel, de grootste van een reeks golven zijn. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf nog maar weinig golven mee heb gemaakt. Laat staan dat ik de zeven heb afgewacht.
1: De radio van je jeugd. De jaren 80.
0: Ik ben meer het.
2: Heerlijk, die tijd van vroeger.
0: Ik ben meer het type dat gewoon aan het strand blijft liggen. En dan langzaam donkerroze worden. Zometeen weer even tijdreizen richting die jaren 80. Denk dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om buitenlandse zenders te kunnen bekijken. De eerste keer pinnen. Flinke werkeloosheid. Zinkende woonboten naar aanleiding van een groot voetbalfeest. Nou, we zetten het zometeen allemaal op een rijtje. Spreekstalmeester van dienst Dave houdt hier zometeen de razendsnelle spreekbeurt naar Inner City.

0: Op zich vrij toepasselijk ding. Wel, hier in het midden van de Jorren 80 Week hebben we absoluut dikke vette lol en plezier. Big fan van Inner City. Ja, veel muziek natuurlijk uit de Jorren 80 deze week. En dan hebben we het ook al een aantal keer over films en series gehad. Ook de gadgets komen voorbij. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk in Nederland in die jorren qua het nieuws?
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Op 30 april 1980 vond de inhuldiging van koningin Beatrix plaats.
3: De koningin!
2: Een belangrijke mijlpaal voor het Nederlandse volk, omdat deze koningin een land overnam dat te maken had met toenemende werkloosheid, toenemende staatsschuld en grote woningnood, vooral onder jongeren.
4: Zo waarlijk helpen mij.
2: Het is op deze periode dat Nederland de overstap maakt naar kabeltelevisie. Ineens kunnen Nederlanders ook buitenlandse zenders bekijken. En in 1989 doet RTL Veronique er een schepje bovenop door de weg vrij te maken voor commerciële tv. Halverwege de jaren 80, om precies te zijn in 1985, vond ook de eerste pinbetaling plaats in Nederland.
5: Ik heb iets fout gedaan.
2: Dat gebeurde door minister van Verkeer Nelly Smit-Kroes. Ontvoeringen in de ethisch waren schering en inslag. Bekende mensen als Freddy Heineken.
6: Freddy Heineken en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd.
2: Toos van der Valk, maar ook Gerrit-Jan Heijn werden ontvoerd.
7: Oh, de goal! Wat een goal!
2: Voetballiefhebbers waren in 88 uitzinnig van vreugde.
8: Zink onder woonboot, want er staan ongeveer 1000 mensen.
2: Toen de titel Europees kampioen binnen werd.

0: HD, I Won't Let You Down, hier richting 16:30. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Dat hoor je van Paul Versteeg. Gaat onder meer over Pokémon. En daarna, ja, geen perfecte jaren 80 plaat, maar een perfectionistische jaren 80 plaat. It's got to be perfect. Oh, heerlijke meezingen van Fairground Attraction. Zometeen hoor je er meer over.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
2: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
3: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
4: Saai, hè? Wachten op een pakketje. Kom lekker shoppen op Retail Park Roermond. Geniet van de leukste winkels en lekker eten bij Retail Park Roermond.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Ja, of die zon zich in Limburg vandaag en de komende dagen zich nog laat zien, dat weet Paul Versteeg. Maar eerst heeft hij het over het laatste Limburgse nieuws.
11: Goedemiddag. Een 23-jarige man uit Kerkrade is vrijgesproken van verkrachting. Volgens een 18-jarige vrouw kwam zij de man op een avond in november 2023 tegen in Heerlen. Toen hij haar naar huis bracht, zou ze zijn verkracht. Rechtbankverslaggever Frank Monen.
12: Ja, wat de rechtbank eigenlijk zegt is dat de verklaringen van het vermeende slachtoffer niet consistent zijn. Bovendien is er gewoon geen steunbewijs in deze zaak. En is ook het onderzoek naar de mogelijke verkrachting gebrekkig geweest. Het onderzoek heeft bijvoorbeeld 2 jaar lang stilgelegen. Na de aangifte van het mogelijke slachtoffer is de zaak pas 2 jaar later door de politie opgepakt. En daardoor is nuttige informatie misschien verloren gegaan, wat de waarheidsvinding in deze zaak dus niet heeft goed gedaan. En vandaar dat de rechtbank alleen maar tot een vrijspraak kon komen.
11: Tegen de man was 2,5 jaar cel geëist. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. Het Limburgs kan dezelfde status krijgen als het Fries. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en in het openbaar vervoer. Lange rijen voor speciale Pokémon-kaarten die zijn vandaag verschenen vanwege het 30-jarig jubileum. In de speciale set worden bekende Pokémon-kaarten uit eerdere generaties opnieuw uitgebracht, aangevuld met nieuwe kaarten en exclusieve varianten. Verslaggever Riel Linsen zag in Heerlen hoe de pakketten als warme broodjes over de toonbank gingen.
13: Het is mooi voor de collectie, het is wel een leuke bemachtiging.
14: Waar komt die liefde voor Pokémon bij u vandaan?
15: Dat is nostalgie, hè? Van vroeger.
14: Hoeveel kost nou zo'n box daar?
13: 150.
14: 150 euro.
15: Hou op, schuit.
14: Moeten de feestdagen nog komen?
16: Ja.
14: Wat ga je daarmee doen?
13: Waarschijnlijk ga ik hem bewaren, graden en daarna zien we wel hoe of wat.
0: Ik heb nog altijd de hoop dat er een of andere zeer artistiek verantwoorde Pikachu ergens op zolder ligt of zo. Ik heb hem alleen nog niet gevonden.
11: Nou, zal ik dan maar het weer doen. De avond blijft vooral droog en het koelt af naar 14 graden. Ook vannacht geen neerslag. Morgen veel bewolking en een aantal opklaringen. Het wordt dan 19 graden. En in de loop van de avond, morgenavond dus, dan is er kans op regen.
0: Herfstig weer. Paul, dankjewel. Zometeen hier een nieuwe editie van het Grensgevalletje. Geheel in lijn met het thema de jaren 80 natuurlijk. Maar eerst had ik je beloofd, ja, niet die perfecte plaat, maar die perfectionistische plaat.

0: Zo, wat kan zoeig zingen, zeg. Wie dan alle glazen gebrokenheden. De Fairground Attraction. Ja, nou dan, die hoort het achtje. Maar dan iets dichter bij het Limburgse grensgebied.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: De keuze wederom uit Duitsland, België. Of vandaag op deze wondergoed provinciale hoofdstad. Allemaal deftig gebundeld in.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ik kan me voorstellen dat het nog een best lastige keuze is. The Germans van Alphaville, Forever Young. Belgische beat van de Confetti's met The Sound of Sea. Of Benny Nijman met Ik Weet Niet Hoe. Ja, kortom, kan het onderverdelen in A, B of...

stuurde de vrouw mij naar Pearl voor een moderne bril. Ik zit nog maar net in de stoel, zei dat meisje tegen mij. Hier op Evelyn een degelijke bril nodig. Ik zeg, dat heb ze snel gezien. Ja, zei het, normaal komen de lui door de deur en neer door de etalage.

0: Melissa Etheridge natuurlijk, Like the Way I Do, heen net op de mond genomen. Goed dat het nog gaat over een van de voornaamste frustratiepunten van tijdens het boodschappen doen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En dan hebben we het niet over uitverkochte producten of de zelfscankassa en eventueel bijbehorende controle die dan uitwist dat je toch dat blikje met tomatenpuree zit vergeten te scannen. Nee, het heeft te maken met tasjes. Tenminste, dat is dan een frustratiepunt van ondergetekende. Het grote verschil, denk ik wel eens, tussen mijn lieve vriendin en ik, is dat ze alle plastic tasjes in de meterkast prachtig opvoert en ze binnen op alfabetische volgorde rangschikt. Terwijl ik dan, als dat ik boodschappen kon doen, in de supermarkt, bij de balie stond of bij de kassa, beter gezegd, en tot de conclusie komt dat ik dat tasje weer vergeten ben. Tegelijkertijd heet je het nou over een dame die absoluut geen tasjes tekort heeft. Ja, het begon eigenlijk allemaal met een oproep van die tasjes om het lokale krantje rond te brengen. Willeke Daas, haar er nog wel een paar hongerd liggen. Ja, dat zien we nogal wat natuurlijk, hè. Allemaal verzameld door schoonmoeder Nel. Maar dat zien we dan zoveel. En er zitten daar nog wel wat uitzonderlijke exemplaren tussen. Dat zelfs het Limburg Samenlevingsarchief interesse heet in die plastic draagtassen. Want die geven nogal een bijzonder teachbeeldje van jarenlang ondernemerschap in het noorden van Limburg.
2: Na het boodschappen doen gooiden ze ze niet weg, maar deed ze gewoon keurig opvouwen en in een tas. En nou ja, en ik denk dat zo een 30 jaar doorgegaan is.
3: We hebben hier een tas gekregen van Bakkerij Jacobs uit Milsbeek, waar inmiddels op die locatie een mooie nieuwe woonwijk is gebouwd. Dan hebben we regionaal hebben we van Modehuis Verhasselt uit Gennep. Inmiddels ook niet meer een winkel waar je kleding kan kopen.
4: In die 30 jaar zijn de meeste winkels verdwenen en zijn deze reclametasjes belangrijk voor ons erfgoed, zegt ook Floris Rozen, hoofdonderzoek bij Tracé, het Limburg Samenlevingsarchief.
5: Ja, op het eerste zicht zou je denken niet zo heel belangrijk, totdat je erbij stilstaat dat veel van de bedrijven, veel van de ondernemingen waar dat die tasjes vandaan komen, niet meer bestaan en ook geen archieven hebben overgedragen. Dus als je kennis wilt nemen van op zijn minst een deel van bijvoorbeeld hun marketing, dan worden die tasjes opeens wel heel waardevol, omdat er geen andere bronnen zijn om dat te achterhalen.
2: En je ziet wel een tas, net zoals van Supertex, er zit ook een bij van 100 jaar Supertex. Dan denk je wel, ja, die zaak is er niet meer, maar wij hebben daar wel ook altijd de kleren gekocht. En daar denk je eigenlijk niet meer over na, totdat je daar weer iets van ziet.
5: Ze horen eigenlijk thuis op een plek waar dat ze bestudeerd kunnen worden en bewaard kunnen worden, zeker voor toekomstige generaties. En dan worden het eigenlijk historische documenten, voorwerpen die een vervlogen tijd vastleggen in zekere zin.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje de waarde achter die plastic draagtasjes, hè? Ik zit te denken, die kosten volgens mij een kleine euro ongeveer nu in de supermarkt. Dus dat je er dan nog 100 hebt liggen. En die dat je ergens kan terugverkopen dan. Maar dat is ook wel een flinke berg cent eigenlijk, hè.

0: Oh, die naamvallen. Ik denk dat heel veel mensen die ook nog in hun kop hebben moeten stampen in de jaren 80. Doe maar natuurlijk over de bom. Wat betreft ons jaren 80 grensdilemma. Ja, ik zal nog even de kandidatuur op een rijtje zetten.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Benny Neeman, de confetti's of Alpha Will. En dan stelt het Jan vroeg. Ja, dan had je vandaag wel uit Maastricht mogen komen.
2: Toch maar eens, Benny Neeman. Hoi, hoi.
1: Tegelijkertijd heb ik slecht nieuws voor dezelfde Jan. We gaan niet richting Maastricht.
0: Het grensgevalletje.
1: Nee, we gaan de

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey Raymond!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.

0: Een 23-jarige kerkradenaar is wegens onvoldoende bewijs vrijgesproken van verkrachting. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Daar zijn bij een metaalbedrijf giftige dampen vrijgekomen. En eenzelfde status voor het Limburgs als het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Gemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaars stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden.
3: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september. Koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Kerker Hoge Drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Het gevoel. Fragmenten uit de 80's. Deze hele week. 80's Week. Dit is L1.
7: Jij mag de pijn mag, Mozes kriebel.

0: Heerlijke plaat hier in het midden van de 80s week. Huey Lewis en de News natuurlijk met The Power of Love. Hier nu even iets minder romantische toestanden. Nogal een omstreden persoon staat hier nu centraal in de jaren 80.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Want de jaren 80 in Limburg stonden ook wel deels in het teken van verdeeldheid binnen het geloof. Progressieve kerk van toen kreeg te maken met een zeer orthodoxe bisschop. Dat doet wel een belletje rinkelen, denk ik. De naam Jo Gijsen was van 1972 tot en met 1993 bisschop. Waar demonstraties, protesten tegen zijn standpunten, bijvoorbeeld op het gebied van onder meer homoseksualiteit en ook abortus.
3: Ik begrijp helemaal niet hoe het mogelijk is dat men zo makkelijk over leven en dood van de meest onschuldige, onmondige en weerloze mens heen kan gaan.
4: Die van monsieur Gijsen?
5: Nou, ik kan het helemaal niet met zijn beleid eens zijn.
6: Gijsen, jij bent zelf een flikker, hi-ha-ho. Gijsen, jij bent zelf een flikker, hi-ha-ho.
7: Wat was nou het doel van Gijsen? Wat wilde hij met de kerk?
8: Nou, hij wilde terug naar de zuivere leer. Vrij van vreemde smetten. En hij vond dat de wereld een loopje had genomen met het katholieke geloof en dat er ook te veel protestantse invloed was geweest. Hij wilde weer terug naar het zuivere geloof.
9: Bent u een voorstander van het ontkoppelen van het priesterambt en het celibaat?
10: Ik ben daar geen voorstander van. Integendeel, ik geloof dat wij heel erg gelukkig kunnen zijn met de resultaten van de bisschoppelijke synode die pas achter de rug is, waarin dus het celibaat als de levenswijze voor de priester is bevestigd.

Ja, natuurlijk mag Blondie ook niet ontbreken. In de jaren 80, de tide is high hier net bij L1 Vandaag. Kan trouwens zijn dat je de komende tijd plotseling wat mensen aan de deur hebt staan. Mensen die graag dan iets van je willen. En of het hier nou over Jehovah-getuigen, nepagenten of je schoonouders gaat, dat hoor je zo meteen. Want eerst gaan we even bij de buur aan de deur. I can hear

0: blues, gigant, gitaar, virtuoos, nou, Pletcherman, stickerkop. Robert Cravel doet allemaal aan die titels. Right Next Door, Because of Me. Hoeveel zien de affaire ging het EBL in vandaag. No overheel, iets angst, je zag het net al even. Misschien dat je opeens plotseling de bel gaat en dan een wild vreemd persoon aan de deur uit stond. Ja, brief of kaart versturen, dat doen we ook niet meer zo dek als vroeger, maar tegelijkertijd. En dan hij meteen antwoord op de vraag, ja, wie zou er dan voor de deur stond? De kinderpostzegelactie. Kinderen gaan erbij langs de deur om postzegels te verkopen. Besteedt altijd nog steeds. Sterker nog, aftrap van de landelijke actie was vanmorgen op de basisschool in Torren. En er wordt dan uiteraard ook de eerste kinderpostzegel verkocht. Want ja, daar is natuurlijk niet zo'n welbekend stickerje boven de bel hangen. Want dan wist je altijd van, nou ja, hier hoef ik niet aan te bellen, want dan zien ze al, daar is immers mijn vuur geweest. De directeur van de school door was dan de eerste koper.
1: Heeft hij het goed gedaan?
2: Ja, heel goed. Ja. Twee dingen gekocht.
3: Het is heel belangrijk. Hè. Het is belangrijk dat we het goede doel steunen en dat kinderen veilig kunnen opgroeien.
2: Aan kinderen schenken die mishandeld worden en weinig geld hebben om eten te kopen.
4: Gelukkig hebben wij dat niet. Ja, bijna 100.000 kinderen in Nederland hebben dat.
5: Ze hebben het in de klas inderdaad met de leerkracht eigenlijk hiervoor al erover gehad. Maar ook merken we dat het gewoon bij kinderen heel erg speelt. En dat kinderen heel erg goed op de hoogte zijn van de problemen rondom dit thema die nu spelen.
6: Is de verkoop van postzegels echter nog van deze tijd?
5: Ja, dat kan je inderdaad soms afvragen. Ja, het is wel waar we onbekend staan. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die je kan kopen.
2: Hij had gekozen voor een vogelhuisje. En voor de kaarten en de kinderpostzegels.
7: Waar gaat u de postzegels opplakken?
3: Dat weet ik nog niet. Dat zal, mijn dochter is meester van de kaarten, dus zij zal dat zeker gaan doen.
7: Hoeveel gaan deze kinderen van deze school samen met al die andere scholen in Nederland in totaal bij elkaar halen?
5: Ja, ongeveer 10 miljoen euro.
0: Ah, kijk eens, al bij vuurbaat even een applausje. Is dat te hopen dat het streefbedrag toch gaat lukken. Miljoen euro, dat is een flinke zak met geld. Ongetwijfeld wat betreft je muziek, terug naar de 80's, specifieker het jaartal.
8: 1980.
0: Jazeker, de man die ook verantwoordelijk is voor een vrijgezel gaat pas slapen. Waarom fluister ik je naam nog? En ik weet niet hoe...

0: poëtische teksten in het begin van de jaren 80. Rechtstreeks vanuit Maastricht. Benny Nijman natuurlijk. Zometeen terug naar de dag van vandaag. Het laatste Limburgse nieuws hoor je zometeen.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Het is 6:30 geworden, dat betekent het laatste Limburgse nieuws. Het is geen ontbijtnieuws, maar het gaat wel over ontbijt.
16: Inderdaad. Justitie wil dat een 52-jarige man uit Maasbree 5 jaar achter tralies verdwijnt. Dit omdat hij maar liefst 2 miljoen amfetaminepillen had ondergebracht in een door hem gehuurde loods in Maasbree. De pillen zaten verstopt in, daar komt hij, blikken ontbijtgraan. 5 jaar na de inval in het pand door de politie ontkent de man alle betrokkenheid, maar daar gelooft justitie niks van. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. Een gespecialiseerd team van de brandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. Een 23-jarige man uit Kerkrade is vrijgesproken van verkrachting. Volgens een 18-jarige vrouw kwam zij de man op een avond in november 2023 tegen in Heerlen. Toen hij haar naar huis bracht, zou ze zijn verkracht. Rechtbankverslaggever Frank Bonen.
17: Ja, wat de rechtbank eigenlijk zegt is dat de verklaringen van het vermeende slachtoffer niet consistent zijn. Bovendien is er gewoon geen steunbewijs in deze zaak. En is ook het onderzoek naar de mogelijke verkrachting gebrekkig geweest. Het onderzoek heeft bijvoorbeeld 2 jaar lang stilgelegen. Na de aangifte van het mogelijke slachtoffer is de zaak pas 2 jaar later door de politie opgepakt. En daardoor is nuttige informatie misschien verloren gegaan, wat de waarheidsvinding in deze zaak dus niet heeft goed gedaan. En vandaar dat de rechtbank alleen maar tot een vrijspraak kon komen.
16: Tegen de man was 2,5 jaar cel geëist. Het Limburgs kan eenzelfde status krijgen als het Fries. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en het openbaar vervoer. Lange rijen voor speciale Pokémon-kaarten die verschijnen vanwege het 30-jarig jubileum. In de speciale set worden bekende Pokémon-kaarten uit eerdere generaties opnieuw uitgebracht, aangevuld met nieuwe kaarten en exclusieve varianten. Verslaggever Riel Linzen zag in Heerlen hoe de pakketten als warme broodjes over de toonbank gingen.
18: Het is mooi voor de collectie, het is wel een leuke bemachtiging.
19: Waar komt die liefde voor Pokémon bij u vandaan?
20: Dat is nostalgie, hè? Van vroeger.
19: Hoeveel kost nou zo'n box daar?
18: 150.
19: 150 euro.
20: Hou op, schuit.
19: Dan moeten de feestdagen nog komen.
21: Ja.
19: Wat ga je daarmee doen?
18: Waarschijnlijk ga ik hem bewaren, kreden en daarna zien we het wel hoe het valt.
0: Paul, je weet hoe dat het klinkt, is dat Pikachu verkouden is, hè?
16: Nee.
0: Pikachu. Ja, soms twijfel ik even van, moet ik dit wereldkundig maken? Maar ik heb er geen spijt van tot dusver.
16: Kan ik hier nog overeen met het weer?
0: Waarschijnlijk wel.
16: Vanavond droog en 14 graden. Ook vannacht is er geen neerslag. Morgen opklaringen, bewolking en tot in de avond zo goed als droog. Het wordt morgenmiddag 19 graden.
0: Dankjewel, Paul. Zo meteen hier een kerstverse opgave van die nieuwsquiz met wederom 4 tickets voor het miraculeuze, tenminste, dat hebben we laten vertellen, Elfia-evenement bij de Kasteeltuinen Artsen.

0: Lekker zegt, gooit ik met een groot gemoot de woensdagavond tegemoet, denk ik, met de Romantics, What I Like About You. Trouwens, de woensdagavond, jij kan misschien zo warm mogelijk nog beter weren. Tegelijkertijd, het is wel een moeilijke, denk ik, vandaag. Ja, wat dan? Hoe heet het over uur, denk ik?
1: L1 vandaag.
0: Jawel, want ook vandaag zien we weer op zoek naar de Limburger Day. Op de een of andere manier furoren maakt je in de jaren 80. Dat kan dan in de sports, in de muziekwereld, media, noem het maar op. De laatste is vandaag van toepassing in de media. We zien op zoek naar de naam van radiodiscjockey Oet Mestreeg.
2: KRO Hilversum 3.
3: Goedenavond, dat was David Johansen, zoals die vorig jaar ongeveer klonk in Wormhout en Trechter. Reach out, I'll be there, and is this what I get for loving you? Veel blues, rhythm and blues en rock'n'roll tot 12 uur onder het motto The night time is the right time. Daarom verder met een rondje van de Golden Strings die de Jay Giles Band achterna gaan in de Budweiser Shuffle. Opslag van maandag en je hoorde de Budweiser Shuffle door de Golden Strings. Jong en toch veelbelovend en deze keer eens niet afkomstig uit Athens, Georgia, USA, maar uit Maastricht bij Bemelen.
0: Wie is dit dan zo'n beetje? Wie hoorde hier? Niet één, niet twee, maar vier tickets voor het evenement Elfia in de Kasteeltuin Aarsen liggen hier klaar.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, in ruil voor de juiste naam dus. Welke DJ zoeken we hier?

Ja, geweldig zeg. Ook deze mag natuurlijk niet ontbreken in die jaren 80 week van LN Radio. De Maisonettes met Heartache Avenue. Zometeen. Ja, en dat is toch echt wel minder nieuws. Grote vrienden, het bier wordt duurder. Dus, collega's vandaag richting Shinne. Om eens even te huren wat de directeur van Alfa Bier door van Vinkt. Hij is niet content.

0: Ja, misschien eindig net wel eens even radicaal verslikt in een halve liter. Misschien ook wel alcoholvrij trouwens, dat kan ook.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Maar het zit er dik in dat de vloeibare boterhammen, werd het bekend als bier, toch een stuk duurder kon worden. Tegelijkertijd, spreekwoordelijke kogel is nog niet door de kerk of brouwerij. Biersector in ons land vuurt met een petitie actie tegen de plannen van het kabinet om de belasting op bier te verhogen. Ook de directeur van Alfa Bier in Tull, Harry Meensestedt, ziet de kosten flink stijgen.
2: Het land gaat hiermee net verroerd. En zeker voor de brouwerijindustrie gewoon een hele slechte zaak. Kleine brouwerijtarief valt weg. Accijns gaat verhoogd worden, wordt aan de index gekoppeld. Ja, dan krijg je toch extreme lasten. En die moet ze uiteindelijk toch gaan doorberekenen. Hoe rot ze dat ook vingt. Maar de consument zal het uiteindelijk toch gaan betalen.
3: Maar de consument gaat zien beer in het boetland, zeker in Limburg.
2: Ja, dat gaat natuurlijk enorm gebeuren. Dus deze accijns is een factor 7, 8 à 9 keer minder. Dus gewoon een krat is hier 3 euro per krat accijns. In Duitsland hebben ze dadelijk 20, 30 eurocent accijns op een krat beer. En hier is 3 euro op een krat piepers, 24 x 30. Extreem verschil. Uiteindelijk moet dat de klant hier voor betalen. We proberen natuurlijk zo weinig mogelijk door te berekenen. Maar ja, accijns kent ze niet anders als doorberekenen. En als ik dan kijk wat de energie gaat doen. Als ik kijk dat er een stukje transportkosten. Alles gaat omhoog, verschrikkelijk. En er wordt helemaal geen rekening meer gehouden met de werkende man die het moet opbrengen. De werkende mens gaat het gelag weer betalen.
4: Geen leidingwater, toch?
5: Nee, dat is geen leidingwater, nee. Dat is natuurzuiver bronwater. Dat gaat rechtstreeks de brouwketel in. Zo zuiver is het. Ja, goed, en dat is natuurlijk een heel mooi water.
0: Ja, stijn het door bij de Alfa Brouwerij in Tull vrocht, dan is het bierglas half leeg zo duren.

0: romantisch.
1: En dat stinkt, hè? De hoornetjes, vuurrooie lippen, strak blouseke, minirukske, hoeghakke. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie wil dat een 52-jarige man in Maasbree 5 jaar achter tralies verdwijnt. Hij zou maar liefst 2 miljoen amfetaminepillen hebben verstopt in een door hem gehuurde loods. Dezelfde status voor het Limburgs als het Fries is haalbaar. Dat concludeert een speciale commissie van de provincie Limburg. En een 23-jarige man uit Kerkrade is wegens onvoldoende bewijs vrijgesproken van verkrachting van een 18-jarige vrouw uit Heerlen.
15: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder

0: meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
1: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
2: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
3: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
0: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
4: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Ja, deze plaat is dus echt onlosmakelijk verbonden voor mij aan tijd, jaren geleden, dat ondergetekende studeerde in het Engelse Southampton. Zat ik daar boven op mijn kamertje met de ramen open. Ik weet niet wat ik aan het doen was. Waarschijnlijk allerlei onzedelijke handelingen uit te voeren. Maar ik was van de radio aan. Deze plaat van Whitesnake, Here I Go Again, stond op. En het buurtje waarin we zaten, het was een beetje shabby. En op het moment dat het refrein komt van Whitesnake, hoor ik daar van buiten, iemand die hoorde welke muziek er draaide vanaf mijn kamer. Echt zo met zo'n dronkenmans praten. Here I go again! Meelallen. Ik heb Whitesnake nooit meer kunnen luisteren zonder aan dat moment terug te denken. Misschien as we speak loopt die kerel nog steeds wel rond te lallen daar in het Engelse Southampton. Hier nemen we even mee naar het nieuws van deze woensdag. Het gaat onder meer over een nieuwe voorstelling genaamd Bandje. En bij die voorstelling heeft het publiek een cassette samengesteld. Ja, past natuurlijk ook wel een beetje bij de ethische, met potlood en cassettebandje aan de slag. Het is eigenlijk een muzikale verrassende reis langs verschillende persoonlijke verhalen en dus ook oude cassettebandjes. Openhartige boodschappen die werden ingesproken op wat uiteindelijk een soort liefdesmixtape is geworden.
1: Ik zou graag willen laten weten dat ik trots op haar ben. Hoe ze zich inzet voor ons gezin, voor haar ouders, haar familie.
2: Hallo aan onze leuke kleinkinderen, dat ze een fantastische vakantie hebben. Ja, de groetjes van Boeken.
3: Weet dat je samen alles aan kunnen.
4: Oké, ik heb dit nog nooit gedaan, dus het klinkt een beetje
0: spannend. Ja, een beetje spannend is het wel, maar het resultaat mag er absoluut zijn hoor. Allemaal persoonlijke verhalen dus verzameld op die soort liefdesmixtape. Allemaal te horen ook in de voorstellingen van de titel, van de voorstelling genaamd Bandje. En die voorstellingen die zijn ook in Hasselt en in Beert te zien, mocht je nou razend enthousiast en benieuwd zijn geworden. Ook andere nieuws van vandaag, heel ander nieuws. De Consumentenbond pleit voor een verbod op de bril van Meta. Het is een bedrijf achter Facebook en allemaal andere social media bedrijven. Ja, want met die bril kun je foto's en video's maken van iemand zonder dat diegene dat ook ziet en in de gaten heeft.
5: Omdat het te makkelijk is mensen stiekem te filmen. Dus wat ons betreft komt door die bril de privacy van iedereen die aan het rondlopen is, op het strand ligt of op het terras zit onder druk te staan.
0: Ja, het is ook wel een beetje een voorbeeld van vroeger was alles beter, hè? Qua bril had je dan alleen maar zo'n gigantische Litouwen bril.

0: Was al onderdeel van het Queen-album The Game. Hier net bij L1 Vandaag en de One Bites the Dust over spelletjes gesproken.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ons vragenspel, ons dagelijkse vragenspel. De zoektocht naar een Limburger die er met kop en schouders een beetje uitstak in de jaren 80. Daar zitten we weer middenin, de hele week trouwens. Zijn we op zoek naar één specifieke Limburger. Vandaag is dat een radiomaker uit Maastricht. Maakte in de jaren 80 verhoren bij de KRO.
2: Nou, dat is een beetje Rebel Radio.
3: Rebel Radio?
2: Ja, je moet je voorstellen, wij kwamen als opvolgers tussen 12 en 2 bij de KRO. Kwamen wij als opvolgers van Hans van Willigenburg.
3: Die zat van 10 tot 12?
2: Ja, de KRO die wilde dus dat helemaal omgooien. Die wilden nou echt rock'n'roll radio. Ja, wat draaiden wij? De Specials en The Police en
4: New Wave. Kennedy's.
2: The Dead Kennedy's.
4: Too Drunk to Fuck.
2: Ja, ja, hey. Precies.
0: Ja, dat waren toen ook knallers dan. Aangekondigd allemaal door die ene meneer. Maar welke meneer is dat dan? Welke radiopionier hoor je hier? Weet jij de juiste naam? Dan maak je dus kans op 4 tickets voor het evenement Elvia in de Kasteeltuinen Arsen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Xanadu, natuurlijk van die dame die ook in Grease meespeelde. Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Op zoek naar een radiomaker, een notoire radiomaker... die nogal eens verhoren maakte in de jaren 80 bij de KRO.
2: Was de radiopresentator misschien Theo Stokkink?
0: Nee, dat was hem niet, niet Theo Stokkink.
3: Goedemiddag, wordt het soms Felix Meurders? Hoi, hoi.
0: Felix Meurders motten we ook afstrepen. Nicole, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Zult zich ook al aan de radio gekluisterd in de jaren 80?
4: Jazeker, ja.
0: Ja, de kent ook allerlei programma's. De verrukkelijke 15, op slag naar maandag. Dat soort dingen allemaal.
4: Van alles, Johan. Nu ben je van hoog oog.
0: Ja, nee, helemaal goed. Dat was de persoon die we zochten.
5: Goed. Vind goed. Ja, vind goed. Het is ook goed.
0: Nu ben je van hoog. Klopt helemaal inderdaad. Jaren 80 op Hilversum Breivik. Dat destijds nog heette. Heet je. En later ook nog heet bij L1 Radio. Ondertussen niet meer onder ons. Maar de legacy is er nog absoluut. Nicole, ik heb me plechtig voor genomen. Ja, een dame mocht natuurlijk nu eens naar de lift niet vragen. Maar ik ben wel benauwd, wat is dit nou nog het meest memorabel, wat het meest is bijgebleven wat betreft de jaren 80? Zijn het nieuws, gebeurtenissen, bepaalde muziek, de mode van destijds, noem het maar op.
4: Ja, ik vond het wel spannend altijd om met de cassettebandjes muziek op te nemen vanaf de radio.
0: Met een potloodje aan de gang.
4: Ja, precies. Ja,
0: dat is een van die dingen inderdaad dat het nu wat makkelijker is geworden. Ja. En die optiek, wat je wel eens vroeger was alles beter. Klopt het credo volgens dich?
4: Ja, niet alles, maar er waren wel leuke dingen. Dus, maar dat is gewoon leuk om zich die te herinneren.
0: Ja, het wel bekende sentiment, geloof ik.
4: Ja, precies.
0: 4 tickets voor de voorstelling 11 jaar in de Kasteeltuin naar Arsen. Komen die de kant op. Ik heb me laten vertellen, het is een magische voorstelling. En aangezien we ook midden in de jaren 80 zitten, dubbel prijzenpakket. Welke 80er of 80's platen zou je willen huren?
4: Oh, dan zou ik ook ergens van Bruce Springsteen willen waren. Born to Run?
0: U vraagt mij draaien, Nicole.
4: En ja, dank je.
0: Dankjewel voor het meedoen en nog een hele fijne avondje.
4: Ja, dank je.
0: Bedankt. Hoi, hoi. Goedje.

0: hebben dus een beetje gesmokkeld met de jaren 80. Want eigenlijk is dit jaren 70. Maar goed, daar zal niemand vannacht wakker van liggen. Hè, natuurlijk. Bruce Springsteen zelf al richting de 80. Qua teller, qua jaren. Maar tegelijkertijd still going strong. Sterker nog, een paar jaar geleden stonden natuurlijk nog in Landgraaf. Bewees je door ook nog een beetje Nederlands te kunnen buurten.
1: Hoe had het met jullie?
0: Klonk hartstikke prima. Naar de volgende stap is Limburgs.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vertraging op één specifieke Limburgse, of één specifieke plaats op de Limburgse wegen, zo moet ik het zeggen. Maar dat is sowieso meteen na het laatste Limburgse nieuws van Paul Versteeger.
10: Goedenavond. Justitie linkt 220 slachtoffers van online kindermisbruik aan Bas P. uit Herten. Dat aantal kan nog oplopen, zegt het landelijk parket, de afdeling van justitie die grote complexe strafzaken behandelt. Er zouden ook 6 Belgische meisjes slachtoffer van P. zijn. Bas P. zou gebruiker zijn geweest van een forum op het dark web waar beelden van seksueel kindermisbruik worden gedeeld. Ook zou hij via een online computerspel slachtoffers verleiden tot seksuele handelingen en met die beelden zijn slachtoffers vervolgens chanteren. De strafzaak tegen de man uit Herten zou vandaag beginnen, maar is uitgesteld tot november. Het samenscholingsverbod in Brunssum wordt uitgebreid. Dat heeft burgemeester Wilma van der Rijt besloten na aanhoudende overlast. Naast Trebeek mogen jongeren tot 23 jaar zich ook niet in groepjes ophouden in de wijken Amsterdam-Veld, Emma en Klingelsberg. Volgens de gemeente is er nog steeds sprake van een dreigende sfeer, vechtpartijen, baldadigheid, vernielingen, bedreigingen en intimidatie. Justitie wil dat een 52-jarige man uit Maasbree 5 jaar achter tralies verdwijnt. Dit omdat de man maar liefst 2 miljoen amfetaminepillen had ondergebracht in een door hem gehuurde loods in Maasbree. De pillen zaten verstopt in blikken ontbijtgraan. 5 jaar na de inval in het pand door de politie ontkent de man alle betrokkenheid, maar daar gelooft justitie niks van. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. Lange rijen voor speciale Pokémon-kaarten die verschijnen vanwege het 30-jarig jubileum. In de speciale set worden bekende Pokémon-kaarten uit eerdere generaties opnieuw uitgebracht, aangevuld met nieuwe kaarten. Verslaggever Riel Linzen zag in Heerlen hoe de pakketten als warme broodjes over de toonbank gingen.
11: Het is mooi voor de collectie, het is wel een leuke bemachtiging.
12: Waar komt die liefde voor Pokémon bij u vandaan?
13: Dat is nostalgie, hè? Van vroeger.
12: Hoeveel kost nou zo'n box daar?
14: 150.
12: 150 euro.
13: Hou op, schijt.
12: Moeten de feestdagen nog komen?
15: Ja.
12: Wat ga je daarmee doen?
11: Waarschijnlijk ga ik hem bewaren, kreden en daarna zien we het wel hoe het wordt.
10: Voetbal. Na 2 jaar afwezigheid is Nicky Soure uit IJsde opgeroepen voor het nationaal voetbalteam van Curaçao. De middenvelder promoveerde vorig jaar met Cambuur naar de eredivisie en speelde tot nu toe alle wedstrijden. Behalve Soure zitten in Blue Wave ook de kerkradenaren Jurien Gari en Joshua Brenet. Zij zijn al eerder opgeroepen. De eerstvolgende interland van het nationaal voetbalteam van Curaçao is op 25 september tegen Costa Rica.
0: Ja, kan die Nicky Soure dan alvast een beetje acclimatiseren wat betreft het weer daar op Curaçao?
10: Nou, als hij nu vertrekt, meteen. Vanavond is het droog en 14 graden. Ook vannacht is er geen neerslag. Morgen echt herfstachtig. Opklaringen, bewolking en tot in de avond zo goed als droog. Het wordt morgenmiddag 19 graden.
0: Oh, dan hebben ze het in Curaçao toch ietsjes beter, denk ik. Paul, dankjewel. Nog even de situatie op de Limburgse wegen. Er is vertraging op de A2 in zuidelijke richting tussen Elslo en Maastricht. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk. 2 rijstroken zijn daarom afgesloten. Het verkeer staat ook stil. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Verder trouwens ook nog even oppersen op diezelfde A2... maar dan tussen Weert en Echt in zuidelijke richting. Daar vind je een flitser langs de A2. Om en nabij hectometerpaal 222. En ook een flitser langs de A73 in noordelijke richting tussen Venlo en Venraai om en nabij 48.5.

Hé, want ik ben ook nog een psychiater en een psychiater en nog een... nog een mens, heel geweest. Daar kan ik zeggen wat ze goed voor me. Zet er jong, zet er, de moet mij gaan werken, dat is gezond voor dich. Zet er, en dat is nog nooit nemen zijn gestorven. Ik dat wil ik ook nog niet in eerste meteen.

0: is ook wel een duidelijk verschil met vandaag de dag. Vandaag de dag platen, nou, 2, maximaal 3 minuten. De jaren 80, ja, liet het gewoon nog lekker breed hangen. Tikken de 5 minuten aan. Bijvoorbeeld deze van E.G. Daily. Say it, say it.
1: Heerlijk, die tijd van vroeger.
2: Dit zijn de jaren 80.
0: Nog de hele week bij L1 wel te verstaan. Zometeen trouwens een experiment op Limburgse grond. Een gewas dat tot dusver eigenlijk nagenoeg niet voorkwam op de akkers van Limburg. Tot nu toe.

0: De Stranglers natuurlijk hier net op de woensdagavond met Golden Brown bij L1 Vandaag. Ja, waar het dus nu gaat over een soort agrarisch experiment. We hebben natuurlijk een uitzonderlijk warme zomer achter de rug. En dan is wijnboeren zijn daar heel erg content mee. Maar dat zijn niet de enige akkerbouwers. Ook Timo Bodinek doet er zijn voordeel mee. Hij experimenteert namelijk met de teelt van Limburgse pinda's. Het gebeurt allemaal in Kessel.
1: Ik was een ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hé, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat het niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen. Dus ik ben zaadjes gaan bestellen in een online webshop, van een hobby webshop. En gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies één pinda geoogst. En ja, dat gaf hem wel de hoop om door te gaan. Pindas worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt. De plant heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Rond de 70 tot 100 pinda's aan de plant. Dus we hopen dat we een goede oogst hebben dit jaar. De pinda's die worden nu op dit moment nog gedroogd. Dus ze moeten op het veld week à twee drogen. En vervolgens gaan we ze dorsen. En dan roosteren. En dan verwerken tot pindakaas en snackpinda's.
0: Ja, kijk eens, echt Limburgse pindakaas uitstaande. Dat is toch wel een primeurtje, dames en heren. En smaakt je de boterham toch net even wat beter, neem ik aan dan.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
3: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Justitie linkt 220 slachtoffers van online kindermisbruik aan Bas P. uit Herten. En dat aantal kan nog oplopen. In november start de rechtszaak tegen P. Wegens aanhoudende overlast de jongeren breidt Brunsum het samenscholingsverbod uit. En de IJsdense voetballer Nicky Soeren is opgeroepen voor het nationaal voetbalteam van Curaçao.
12: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
13: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
15: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
13: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen 2 bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden 2 andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden.

0: Zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de

0: Hofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
1: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon. Maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Liefde voor Limburg, dit is L1.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland.

In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit wordt geboekt.

Christensen hinten op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse